0: Fotografieliefhebbers kunnen verrast worden door de diversiteit en creativiteit van Fotoclub Objectief. In de eerste twee weekenden van oktober is in Kunstpodium het Oude Raadhuis in Beek nog een expositie te zien met zo'n 60 foto's gemaakt door de leden. Een opvallend aspect van de expositie is de rode draad. De fotografen kregen hetzelfde beginpunt, maar hadden de vrijheid om dit op hun eigen wijze te interpreteren. Ook is er een diashow te zien met foto's rond verschillende thema's. Het Kunstpodium is open op 3 en 4 en 10 en 11 oktober van 2 tot 5. Officiële opening is op 3 oktober om 2 uur. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelein, Geemert, Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Non-stop OSR.
3: There she was, just a

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Een AI-programma van OpenAI heeft ongemerkt ingebroken op een Australische overheidswebsite en daar toegang gekregen tot afgeschermde medische gegevens. De Australische premier Albanese noemt het incident onacceptabel. De infiltratie vond al in juni plaats, maar OpenAI bracht de regering pas veel te laat op de hoogte. Albanese heeft inmiddels met OpenAI-topman Altman gesproken om zijn grote bezorgdheid erover te uiten. Voor zover bekend zijn er geen andere Australische overheidssites getroffen. De Oekraïense president Zelensky heeft in de VN-veiligheidsraad de wereldleiders opgeroepen om Rusland financieel en militair verder in te sluiten. Volgens Zelensky is de Russische president Poetin de enige ter wereld die de oorlog wil voortzetten, terwijl de Russische oorlogskas en olieindustrie zwaar onder druk staan. Hij vraagt de bondgenoten om te kiezen voor militaire steun en veiligheidsgaranties. De Russische buitenlandminister Lavrov wees in New York een nieuw voorstel voor een staakt het vuren af. Op verschillende stranden in Zeeland is zware stookolie aangespoeld. De olieresten zijn gevonden aan de kust van Noord-Beveland, Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren. De provincie adviseert strandgangers om contact met de olie te vermijden en op die plekken niet te gaan zwemmen. Waar de stookolie precies vandaan komt is nog niet bekend. Rijkswaterstaat en gemeente voeren extra inspecties uit en zijn ook begonnen met het opruimen van de olie op de stranden aan de Zeeuwse kust. En het vliegverkeer op de luchthaven van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft afgelopen avond 3 kwartier stilgelegen door een drone bij de landingsbaan. Rond 8 uur werd die drone gespot, waarna het luchtruim direct werd gesloten en alle inkomende vluchten moesten uitwijken naar Dresden. Even na 9 uur kon het vliegverkeer rond Berlijn weer veilig worden hervat. Het aantal drone-meldingen bij Duitse vliegvelden is dit jaar sterk gestegen vergeleken met vorig jaar. Rusland wordt gezien als schuldige. Het weer, het is vrijwel droog bij 8 tot 13 graden en een matige aan zee vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we flinke zonnige periode bij een graad of 19 en ook daarna blijft het droog en zonnig. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemelt Bakelen op Omroep Peelrand. Fotografieliefhebbers kunnen verrast worden door de diversiteit en creativiteit van Fotoclub Objectief. In de eerste 2 weekenden van oktober is in Kunstpodium het Oude Raadhuis in Beken nog een expositie te zien met zo'n 60 foto's gemaakt door de leden. Een opvallend aspect van de expositie is de rode draad. De fotografen kregen hetzelfde beginpunt, maar hadden de vrijheid om dit op een eigen wijze te interpreteren. Ook is er een diashow te zien met foto's rond verschillende thema's. Het Kunstpodium is open op 3 en 4 en 10 en 11 oktober van 2 tot 5. Officiële opening is op 3 oktober om 2 uur. In Beekendonk is dit weekend een tentoonstelling te zien van 200 jaar Zuid-Willemsvaart. Toen voeren de eerste schepen door het pas aangelegde kanaal. 4 jaar eerder was begonnen met de aanleg van dit kanaal van Den Bosch naar Luik. In onze streek werd voor de aanleg het dal van de Aa gevolgd. Op de Donk kwam een sluis te liggen. Over deze ontwikkelingen is van 15 tot het 28 september een tentoonstelling te zien in het ruim van de Terra Nova, een antiek schip uit 1929 van het type Kempenaar. Het ligt tussen sluis 6 en de Beekse Brug. Opening is vrijdag om 3:30. In samenwerking met Bibliotheek De Lage Beemden organiseren de 4 Laabeekse seniorenverenigingen weer een aantal filmmiddagen. De eerste is nu op donderdag 15 oktober aanstaande en te zien in het dorpshuis in Lieshout. De gekozen film is Kala Malaga van Mariam Touzani. Deze won de publieksprijs op het filmfestival van Venetië. Een warme film over herinneringen, zelfstandigheid en jezelf opnieuw ontdekken op latere leeftijd. Begint om 2:30. Een kaartje kost 8 euro, dat is inclusief een kopje koffie of een kopje thee. En is te koop via bibliotheeklagebeemde.nl of aan de zaal. Ook niet-leden zijn van harte welkom. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemelt Bakelen, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: jij hoort bij ons. Jij hoort bij ons.
1: Non-stop OSR. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Een AI-programma van OpenAI heeft ongemerkt ingebroken op een Australische overheidswebsite en daar toegang gekregen tot afgeschermde medische gegevens. De Australische premier Albanese noemt het incident onacceptabel. De infiltratie vond al in juni plaats, maar OpenAI bracht de regering pas veel te laat op de hoogte. Albanese heeft inmiddels met OpenAI-topman Altman gesproken om zijn grote bezorgdheid erover te uiten. Voor zover bekend zijn er geen andere Australische overheidssites getroffen. De Oekraïense president Zelensky heeft in de VN-veiligheidsraad de wereldleiders opgeroepen om Rusland financieel en militair verder in te sluiten. Volgens Zelensky is de Russische president Poetin de enige ter wereld die de oorlog wil voortzetten, terwijl de Russische oorlogskas en olieindustrie zwaar onder druk staan. Hij vraagt de bondgenoten om te kiezen voor militaire steun en veiligheidsgaranties. De Russische buitenlandminister Lavrov wees in New York een nieuw voorstel voor een staakt het vuren af. Op verschillende stranden in Zeeland is zware stookolie aangespoeld. De olieresten zijn gevonden aan de kust van Noord-Beveland, Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren. De provincie adviseert strandgangers om contact met de olie te vermijden en op die plekken niet te gaan zwemmen. Waar de stookolie precies vandaan komt is nog niet bekend. Rijkswaterstaat en gemeente voeren extra inspecties uit en zijn ook begonnen met het opruimen van de olie op de stranden aan de Zeeuwse kust. En het vliegverkeer op de luchthaven van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft afgelopen avond 3 kwartier stilgelegen door een drone bij de landingsbaan. Rond 8 uur werd die drone gespot, waarna het luchtruim direct werd gesloten en alle inkomende vluchten moesten uitwijken naar Dresden. Even na 9 uur kon het vliegverkeer rond Berlijn weer veilig worden hervat. Het aantal drone-meldingen bij Duitse vliegvelden is dit jaar sterk gestegen vergeleken met vorig jaar. Rusland wordt gezien als schuldige. Het weer, het is vrijwel droog bij 8 tot 13 graden en een matige aan zee vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en ook daarna blijft het droog en zonnig. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Lavik, Boekeren en Geemelt Bakel op Omroep Peelrand. In Beekendonk is dit weekend een tentoonstelling te zien van 200 jaar Zuid-Willemsvaart. Toen voeren de eerste schepen door het pas aangelegde kanaal. 4 jaar eerder was begonnen met de aanleg van dit kanaal van Den Bosch naar Luik. In onze streek werd voor de aanleg het dal van de Aa gevolgd. Op de Donk kwam een sluis te liggen. Over deze ontwikkelingen is van 25 tot en met 28 september een tentoonstelling te zien in het ruim van de Terra Nova, een antiek schip uit 1929 van het type Kempenaar. Het ligt tussen sluis 6 en de Beekse Brug. Opening is vrijdag om 3:30. De gemeente Labeek werkt samen met Lef Labeek om te helpen bij geldzorgen. Het kan namelijk gebeuren dat er rekeningen blijven liggen die niet of niet op tijd betaald kunnen worden. Dat geeft zorgen en kan tot problemen leiden. Zeker als de volgende rekening weer op de deurmat valt. Soms gaat dit zo snel dat je het overzicht verliest. Bij betalingsachterstanden krijgt de gemeente een seintje en Lef stuurt dan een brief of een aanzichtkaart. Lef wil de geldzaken liever persoonlijk behandelen en daarom kunnen medewerkers ook langskomen om mogelijkheden te bespreken en te zoeken naar oplossingen. De brandweer uit Helmond is in de nacht van dinsdag op woensdag opgeroepen voor een autobrand aan het Nuijeind in Bakel. Toen de brandweer arriveerde sloeg de vlam al uit de auto. De oorzaak van de brand is onbekend, maar in het weiland tegenover de brandende auto lag iets dat leek op een brandend kannetje. Auto's door de brand helemaal verwoest. De brand woedde op de weg naast een chaletpark waar bewoners vaak hun auto's parkeren. In het verleden zijn hier al vaker auto's door brand beschadigd. Brandstichting wordt daarom ook niet uitgesloten. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Een AI-programma van OpenAI heeft ongemerkt ingebroken op een Australische overheidswebsite en daar toegang gekregen tot afgeschermde medische gegevens. De Australische premier Albanese noemt het incident onacceptabel. De infiltratie vond al in juni plaats, maar OpenAI bracht de regering pas veel te laat op de hoogte. Albanese heeft inmiddels met OpenAI-topman Altman gesproken om zijn grote bezorgdheid erover te uiten. Voor zover bekend zijn er geen andere Australische overheidssites getroffen. De Oekraïense president Zelensky heeft in de VN-veiligheidsraad de wereldleiders opgeroepen om Rusland financieel en militair verder in te sluiten. Volgens Zelensky is de Russische president Poetin de enige ter wereld die de oorlog wil voortzetten, terwijl de Russische oorlogskas en olieindustrie zwaar onder druk staan. Hij vraagt de bondgenoten om te kiezen voor militaire steun en veiligheidsgaranties. De Russische buitenlandminister Lavrov wees in New York een nieuw voorstel voor een staakt het vuren af. Op verschillende stranden in Zeeland is zware stookolie aangespoeld. De olieresten zijn gevonden aan de kust van Noord-Beveland, Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren. De provincie adviseert strandgangers om contact met de olie te vermijden en op die plekken niet te gaan zwemmen. Waar de stookolie precies vandaan komt is nog niet bekend. Rijkswaterstaat en gemeente voeren extra inspecties uit en zijn ook begonnen met het opruimen van de olie op de stranden aan de Zeeuwse kust. En het vliegverkeer op de luchthaven van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft afgelopen avond 3 kwartier stilgelegen door een drone bij de landingsbaan. Rond 8 uur werd die drone gespot, waarna het luchtruim direct werd gesloten en alle inkomende vluchten moesten uitwijken naar Dresden. Even na 9 uur kon het vliegverkeer rond Berlijn weer veilig worden hervat. Het aantal drone-meldingen bij Duitse vliegvelden is dit jaar sterk gestegen vergeleken met vorig jaar. Rusland wordt gezien als schuldige. Het weer, het is vrijwel droog bij 8 tot 13 graden en een matige aan zee vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en ook daarna blijft het droog en zonnig. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Lavik, Boeken en Gemels Bakel op Omroep Peelrand. Binnenkort start in Lavik de Voorleesexpress. De Voorleesexpress helpt jonge kinderen die moeite hebben met taal. Een vrijwilliger gaat 1 keer per week bij een gezin op bezoek om een boekje voor te lezen, een taalspelletje te doen of gewoon een praatje te maken. Hiervoor worden vrijwilligers gezocht. Wie van voorlezen houdt, graag met kinderen werkt, iets wilt betekenen voor een ander, kan zich hiervoor aanmelden. Ervaring is niet nodig. Enthousiasme en betrokkenheid zijn het belangrijkste. Maandag 5 oktober is er van 3 tot 4 een informatiebijeenkomst in het ontmoetingscentrum in Beek en Donk. De gemeente Lavik werkt samen met Lef Lavik om te helpen bij geldzorgen. Het kan namelijk gebeuren dat er rekeningen blijven liggen die niet of niet op tijd betaald kunnen worden. Dat geeft zorgen en kan tot problemen leiden. Zeker als de volgende rekening weer op de deurmat valt. Soms gaat dit zo snel dat je het overzicht verliest. Bij betalingsachterstanden krijgt de gemeente een centje en Lef stuurt dan een brief of een ansichtkaart. Lef wil de geldzaken liever persoonlijk behandelen en daarom kunnen medewerkers ook langskomen om mogelijkheden te bespreken en te zoeken naar oplossingen. Fotografieliefhebbers kunnen verrast worden door de diversiteit en creativiteit van Fotoclub Objectief. In de eerste 2 weekenden van oktober is in Kunstpodium het Oude Raadhuis in Beek nog een expositie te zien met zo'n 60 foto's gemaakt door de leden. Een opvallend aspect van de expositie is de rode draad. De fotografen kregen hetzelfde beginpunt, maar hadden de vrijheid om dit op hun eigen wijze te interpreteren. Ook is er een diashow te zien met foto's rond verschillende thema's. Het Kunstpodium is open op 3 en 4 en 10 en 11 oktober van 2 tot 5. Officiële opening is op 3 oktober om 2 uur. Voor meer nieuws uit Lavik, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Waar anderen stoppen, gaan wij verder.
0: OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. De 23-jarige Rotterdamse zou niet zelf hebben gereden tijdens het dodelijk ongeluk met een terreinwagen op Aruba. Volgens de advocaat, die de familie bijstaat, hebben zich meerdere getuigen gemeld. De Rotterdamse Kimberly kwam op 13 september om bij een ongeluk met een soort open jeep. Arubaanse media hadden gemeld dat zij achter het stuur zat. Getuigen spreken dat tegen. Haar vriend en een bevriende marinier zaten ook in het voertuig. Nabestaanden zetten vraagtekens bij de officiële lezing. De marechaussee onderzoekt het ongeluk op Aruba. Zeker 2 doden na een Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook zijn er 6 gewonden, volgens burgemeester Klitschko. Brokstukken van de raketten hebben een kraamkliniek beschadigd. Er wordt nog gezocht naar mensen die eventueel onder het puin bedolven liggen. President Zelensky heeft vanuit de VS de aanval veroordeeld. Zelensky is in New York voor de VN-top, waar hij met Amerikaanse congresleden spreekt over sancties tegen Rusland. President Xi Jinping van China is aangekomen in de VS voor een staatsbezoek. Hij landde op de luchtmachtbasis Andrews bij Washington, waar hij werd opgewacht door president Trump en First Lady Melania. Het is de 2e keer in 4 maanden dat 's werelds machtigste leiders elkaar ontmoeten. Terugkerende gespreksonderwerpen tussen Xi en Trump zijn technologie, handel en de situatie rond Taiwan. Analisten verwachten geen doorbraak bij de gesprekken. Het vliegverkeer op de luchthaven van Berlijn is gisteravond een uur lang stilgelegd. Dat gebeurde omdat boven het vliegveld een drone werd gesignaleerd. Vanwege de dronemeldingen moesten diverse vliegtuigen uitwijken naar andere bestemmingen. Het zou gaan om 8 toestellen. De afgelopen maanden werd de internationale luchthaven van Berlijn al 28 keer opgeschrikt door een waargenomen drone. Het weer, een frisse ochtend met sluierbewolking en een matige noordwestenwind. De zon laat zich regelmatig zien en de maxima liggen vandaag rond de 19 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laving, Boekeren en Geenwold Bakel op Omroep Peelrand. In Beekendonk is dit weekend een tentoonstelling te zien van 200 jaar Zuid-Willemsvaart. Toen voeren de eerste schepen door het pas aangelegde kanaal. 4 jaar eerder was begonnen met de aanleg van het kanaal van Den Bosch naar Luik. In onze streek werd voor de aanleg het dal van de Aa gevolgd. Op de Donk kwam een sluis te liggen. Over deze ontwikkelingen is van 15 tot het 28 september een tentoonstelling te zien in het ruim van de Terra Nova, een antiek schip uit 1929 van het type Kempenaar. Het ligt tussen sluis 6 en de Beekse brug. Opening is vrijdag om 3:30. Fotografieliefhebbers kunnen verrast worden door de diversiteit en creativiteit van Fotoclub Objectief. In de eerste 2 weekenden van oktober is in Kunstpodium het Oude Raadhuis in Beekendonk een expositie te zien met zo'n 60 foto's gemaakt door de leden. Een opvallende aspect van de expositie is de rode draad. De fotografen kregen hetzelfde beginpunt, maar hadden de vrijheid om dit op een eigen wijze te interpreteren. Ook is er een diashow te zien met foto's rond verschillende thema's. Het Kunstpodium is open op 3 en 4 en 10 en 11 oktober van 2 tot 5. Officiële opening is op 3 oktober om 2 uur. De gemeente Laabeek werkt samen met Lef Laabeek om te helpen bij geldzorgen. Het kan namelijk gebeuren dat er rekeningen blijven liggen die niet of niet op tijd betaald kunnen worden. Dat geeft zorg en kan tot problemen leiden. Zeker als de volgende rekening weer op de deurmat valt. Soms gaat dit zo snel dat je het overzicht verliest. Bij betalingsachterstanden krijgt de gemeente een centje en Lef stuurt dan een brief of een aanzichtkaart. Lef wil de geldzaken liever persoonlijk behandelen en daarom kunnen medewerkers ook langskomen om mogelijkheden te bespreken en te zoeken naar oplossingen. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Reclame maken op de radio? Dat is veel goedkoper dan je denkt. Ga naar osr920.nl en vraag een informatiepakket aan.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. De 23-jarige Rotterdamse zou niet zelf hebben gereden tijdens het dodelijk ongeluk met een terreinwagen op Aruba. Volgens de advocaat, die de familie bijstaat, hebben zich meerdere getuigen gemeld. De Rotterdamse Kimberly kwam op 13 september om bij een ongeluk met een soort open jeep. Arubaanse media hadden gemeld dat zij achter het stuur zat. Getuigen spreken dat tegen. Haar vriend en een bevriende marinier zaten ook in het voertuig. Nabestaanden zetten vraagtekens bij de officiële lezing. De marechaussee onderzoekt het ongeluk op Aruba. Zeker 2 doden na een Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook zijn er 6 gewonden, volgens burgemeester Klitschko. Brokstukken van de raketten hebben een kraamkliniek beschadigd. Er wordt nog gezocht naar mensen die eventueel onder het puin bedolven liggen. President Zelensky heeft vanuit de VS de aanval veroordeeld. Zelensky is in New York voor de VN-top, waar hij met Amerikaanse congresleden spreekt over sancties tegen Rusland. President Xi Jinping van China is aangekomen in de VS voor een staatsbezoek. Hij landde op de luchtmachtbasis Andrews bij Washington, waar hij werd opgewacht door president Trump en First Lady Melania. Het is de 2e keer in 4 maanden dat 's werelds machtigste leiders elkaar ontmoeten. Terugkerende gespreksonderwerpen tussen Xi en Trump zijn technologie, handel en de situatie rond Taiwan. Analisten verwachten geen doorbraak bij de gesprekken. Het vliegverkeer op de luchthaven van Berlijn is gisteravond een uur lang stilgelegd. Dat gebeurde omdat boven het vliegveld een drone werd gesignaleerd. Vanwege de dronemeldingen moesten diverse vliegtuigen uitwijken naar andere bestemmingen. Het zou gaan om 8 toestellen. De afgelopen maanden werd de internationale luchthaven van Berlijn al 28 keer opgeschrikt door een waargenomen drone. Het weer, een frisse ochtend met sluierbewolking en een matige noordwestenwind. De zon laat zich regelmatig zien en de maxima liggen vandaag rond de 19 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laving, Boeken en Geemelt Bakel op Omroep Peelrand. In samenwerking met Bibliotheek De Lage Beemde organiseren de 4 Labeekse seniorenverenigingen weer een aantal filmmiddagen. De eerste is nu op donderdag 15 oktober aanstaande en te zien in het dorpshuis in Lieshout. De gekozen film is Kala Malaga van Mariam Touzani. Deze won de publieksprijs op het filmfestival van Venetië. Een warme film over herinneringen, zelfstandigheid en jezelf opnieuw ontdekken op latere leeftijd. Begint om 1:30. Een kaartje kost €8, dat is inclusief een kopje koffie of een kopje thee. En is te koop via bibliotheeklagebeemde.nl of aan de zaal. Ook niet-leden zijn van harte welkom. Binnenkort start in Labeek de Voorleesexpress. De Voorleesexpress helpt jonge kinderen die moeite hebben met taal. Een vrijwilliger gaat 1 keer per week bij een gezin op bezoek om een boekje voor te lezen, een taalspelletje te doen of gewoon een praatje te maken. Hiervoor worden vrijwilligers gezocht. Wie van voorlezen houdt, graag met kinderen werkt, iets wilt betekenen voor een ander, kan zich hiervoor aanmelden. Ervaring is niet nodig. Enthousiasme en betrokkenheid zijn het belangrijkste. Maandag 5 oktober is er van 3 tot 4 een informatiebijeenkomst in het ontmoetingscentrum in Beek en Donk. In Beek en Donk is dit weekend een tentoonstelling te zien van 200 jaar Zuid-Willemsvaart. Toen voeren de eerste schepen door het pas aangelegde kanaal. 4 jaar eerder was begonnen met aanleg van het kanaal van Den Bosch naar Luik. In onze streek werd voor de aanleg het dal van de Aa gevolgd. Op de Donk kwam een sluis te liggen. Over deze ontwikkelingen is van 25 tot en met 28 september een tentoonstelling te zien in het ruim van de Terra Nova, een antiek schip uit 1929 van het type Kempenaar. Het ligt tussen sluis 6 en de Beekse Brug. Opening is vrijdag om 3:30. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. OSR 920.
3: Van liefhebbers voor liefhebbers.
4: Jee, die tegelvloer, die ziet er strak uit.
5: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt, kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920.

Ja, we stapten vanmorgen uit bed, vliegen hoog over met een vliegtuig en zagen daar Captain Hollywood, Project en Flying High. Een hele goede morgen, dit is OSR 920. De gepresenteerde programma's gaan vanaf nu beginnen. En dat doen we elke dag van maandag

0: Donderdag de 24 september hoorde je Duncan Brown, Wild Places. En ook Isabella A. uit België met Tim Akkerman samen in Ik Denk Te Veel. En ook vandaag kijken we 20 jaar terug in het verleden naar het weer, hoe het toen was. Je kunt het vergelijken met dat van vandaag en bekijken of het inderdaad verandert door de jaren heen. De minimumtemperatuur toen bedroeg 10 graden. Maximaal werd het 20 graden. Er stond een zwakke tot matige wind uit het westen. Het was droog met zonnige perioden en in de avond nam de bewolking toe.
1: Iedere ochtend lekker wakker worden. Klaar wakker. Ronnie Thijssen.

deden we jou een plezier met Radiohead en Creep. Mooi, dat is fijn. Dat is leuk. Misschien straks ook wel met de Bee Gees. Of nu met Prince. En straks met de Headlines. Nou, die twee nummers.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De 23-jarige Rotterdamse zou niet zelf hebben gereden tijdens het dodelijk ongeluk met een terreinwagen op Aruba. Volgens de advocaat, die de familie bijstaat, hebben zich meerdere getuigen gemeld. Zeker 2 doden na een Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook zijn er 6 gewonden, volgens burgemeester Klitschko. President Xi Jinping van China is aangekomen in de VS voor een staatsbezoek. Hij landde op de luchtmachtbasis Andrews bij Washington, waar hij werd opgewacht door president Trump en First Lady Melania. Het vliegverkeer op de luchthaven van Berlijn is gisteravond een uur lang stilgelegd. Dat gebeurde omdat boven het vliegveld een drone werd gesignaleerd. Het weer, een frisse ochtend met sluierbewolking en een matige noordwestenwind. De zon laat zich regelmatig zien en de maxima liggen vandaag rond de 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

In mijn opinie een van de mooiste nummers van de Everly Brothers, On the Wings of a Nightingale. Archiefnieuws dan, 1987, de Nederlandse band The Nits staat in de Amerikaanse Billboard hitlijst met een nummer In the Dutch Mountains. Wie kent hem niet?

Ja, zoals zo vaak kun je ook hier aan het geluid wel horen dat het een oud nummer is. De Spencer Davis Group. Het klinkt dan ook eigenlijk wel bijzonder slecht als je dat vergelijkt met tegenwoordig. Keep on Running was dat van lang geleden. Goedemorgen als je er wat later bent bijgekomen. Dit is OSR 920. We wensen je van harte welkom op deze nieuwe dag. Donderdag. We hebben fijne muziek voor je om je een beetje door de ochtend heen te helpen richting de rest van de dag. Dit is Edwin Collins.

Logan en Messina, Your Mama Don't Dance. En direct daarvoor, die had je vast en zeker al herkend in My Friend. En daarmee gaan we richting 8 uur. Straks het tweede deel van Klaarwakker voor deze donderdagochtend. Voor die tijd eerst nog wat muziek in het Nederlands. Kunnen we lekker mee blaren. Neem me mee. Dit is Abel.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. De Tweede Kamer is niet te spreken over duizenden aangiftes waar niets mee gebeurt. De Rekenkamer concludeerde in juni dat een kwart van de aangifte op de plank is blijven liggen vanwege onvoldoende politiecapaciteit. Het zou gaan om 10.000 zaken. Vanavond wordt in de Kamer hierover gedebatteerd. Verantwoordelijk justitieminister Van Weel komt later vandaag met een brief aan de Tweede Kamer. Er komt vrijwel nergens een ontheffing voor het afsteken van vuurwerk in verenigingsverband. Gemeenten hebben te weinig tijd en mankracht om te handhaven. Alleen enkele noordelijke gemeenten overwegen ontheffingen. Deze jaarwisseling geldt voor het eerst het volledige vuurwerkverbod. Vuurwerk afsteken is voortaan een economisch misdrijf. Je riskeert honderden euro's boete en een taakstraf. Voor ontheffing gelden strenge eisen, onder meer een uitgebreid veiligheidsplan. De transportbranche leidt een miljoenenstrop door de problemen met de Suurhofbrug in de A15. Volgens Transport en Logistiek Nederland kost de gedeeltelijke afsluiting de sector zeker 600.000 euro per dag. De brug op de A15 naar de Maasvlakte ging vorige week grotendeels dicht vanwege ontdekte scheuren in een van de hoofdliggers van de brug. Het verkeer kan alleen langzaam over de vluchtstroken. De transportsector heeft dagelijks tot een uur meer reistijd van en naar de Maasvlakte. Een historische vondst werpt mogelijk nieuw licht op het ontstaan van Parijs. Er is een oude muur ontdekt op het beroemde eiland in de Seine, waar ook de kathedraal Notre-Dame op staat. Met koolstofdatering is vastgesteld dat de muur dateert uit de periode van 10 tot 200 voor de gangbare jaartelling. Al langer wordt vermoed dat de stad in de Romeinse tijd werd gesticht op Île de la Cité. De Franse minister Pégard noemt de vondst heel belangrijk voor de kennis over de ooit Gallische stad Lutetia, de voorloper van het huidige Parijs. Het weer, een frisse ochtend met sluierbewolking en een matige noordwestenwind. De zon laat zich regelmatig zien en de maxima liggen vandaag rond de 19 graden.
2: Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemelt Bakel op Omroep Peelrand. In samenwerking met Bibliotheek De Lage Beemden organiseren de vier Laabeekse seniorenverenigingen weer een aantal filmmiddagen. De eerste is nu op donderdag 15 oktober aanstaande en te zien in het dorpshuis in Lieshout. De gekozen film is Kala Malaga van Mariam Touzani. Deze won de publieksprijs op het filmfestival van Venetië. Een warme film over herinneringen, zelfstandigheid en jezelf opnieuw ontdekken op latere leeftijd. Begint om 1:30. Een kaartje kost 8 euro, dat is inclusief een kopje koffie of een kopje thee. En is te koop via bibliotheeklagebeemde.nl of aan de zaal. Ook niet-leden zijn van harte welkom. Fotografieliefhebbers kunnen verrast worden door de diversiteit en creativiteit van Fotoclub Objectief. In de eerste twee weekenden van oktober is in Kunstpodium het Oude Raadhuis in Beek nog een expositie te zien met zo'n 60 foto's gemaakt door de leden. Een opvallend aspect van de expositie is de rode draad. De fotografen kregen hetzelfde beginpunt, maar hadden de vrijheid om dit op een eigen wijze te interpreteren. Ook is er een diashow te zien met foto's rond verschillende thema's. Het Kunstpodium is open op 3 en 4 en 10 en 11 oktober van 2 tot 5. Officiële opening is op 3 oktober om 2 uur. De brandweer uit Helmond is in de nacht van dinsdag op woensdag opgeroepen voor een autobrand aan het Nuieind in Bakel. Toen de brandweer arriveerde sloeg de vlam al uit de auto. De oorzaak van de brand is onbekend, maar in het weiland tegenover de brandende auto lag iets dat leek op een brandend kannetje. Auto's door de brand helemaal verwoest. De brand woedde op de weg naast een chaletpark waar bewoners vaak hun auto's parkeren. In het verleden zijn hier al vaker auto's door brand beschadigd. Brandstichting wordt daarom ook niet uitgesloten. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
4: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
5: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
6: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
4: Welkom. Dit is een nieuw uur.
7: OSR 920. Klaar wakker.

Elvis vs. JXL en A Little Less Conversation als eerste in dit rijtje van twee. En als laatste natuurlijk CCR en Hey Tonight. We zijn toe aan de spotvraag van vandaag. Welke Nederlandse atleten won in september 1987 de Marathon van Berlijn? Weet jij het antwoord? Sneller dan misschien de mensen om je heen? Dan bespreek het met elkaar. Ik geef het zo meteen na Agda en de Munnik en de Beatles.

0: Ja, de Beatles en Hey Jude, heerlijk hè, zo'n nummer wat je zo lekker mee kunt blaren op een feestje of zo. Als het wat later op de avond wordt, dan doen die nummers het meestal wel goed. De spotvraag van vandaag en het antwoord erop: welke Nederlandse atleten won in september 1987 de marathon van Berlijn? Het was Nelly Arts. Mocht je dat niet weten, dan bij deze.
1: Good evening, this is the Intergalactic Operator. Can I help you?
2: Yes, I'm trying to reach Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247.
1: Very well. Hold on, please. You're through.
2: Thank you, Operator.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De Tweede Kamer is niet te spreken over duizenden aangiftes waar niets mee gebeurt. De Rekenkamer concludeerde in juni dat een kwart van de aangifte op de plank is blijven liggen vanwege onvoldoende politiecapaciteit. Er komt vrijwel nergens een ontheffing voor het afsteken van vuurwerk in verenigingsverband. Gemeenten hebben te weinig tijd en mankracht om te handhaven. Alleen enkele noordelijke gemeenten overwegen ontheffingen. De transportbranche leidt een miljoenenstrop door de problemen met de Suurhofbrug in de A15. Volgens Transport en Logistiek Nederland kost de gedeeltelijke afsluiting de sector zeker €600.000 per dag. Een historische vondst werkt mogelijk nieuw licht op het ontstaan van Parijs. Er is een oude muur ontdekt op het beroemde eiland in de Seine, waar ook de kathedraal Notre-Dame op staat. Het weer, een frisse ochtend met sluierbewolking en een matige noordwestenwind. De zon laat zich regelmatig zien en de maxima liggen vandaag rond de 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

0: Nils Lofgren en Shine Silently. Level 42 ook nog forever. Nou, hier in Klaarbakken op OSR 920. En dat hoorde je allemaal na de headlines van het nieuws.
1: OSR 920.
2: Muziekfeitje.
0: In 1989 werd Roxette wereldbekend met The Look. Lekker kort. En hier is Roxette.

En zo kunnen we nog wel even doorgaan natuurlijk. Tell Me When, dat waren de Applejacks van heel lang geleden. Maar dat had je waarschijnlijk al geconstateerd. Dit was hem voor vandaag. Dit was Klaarwakker op donderdag. Nog één te gaan deze week. En dat is morgen op vrijdag de 25e. Heel graag tot dan. Fijne dag verder. Maak er wat moois van. Veel plezier met de muziekfabriek straks tussen 9 en 12 uur. Dit is Ella Langley nog. Dag.

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Op de A4 tussen Rotterdam en Bergen op Zoom is een ongeluk gebeurd. Een automobilist lijkt achterop een vrachtwagen te zijn gereden. Hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Wat er exact is gebeurd is nog niet duidelijk. Volgens Omroep Brabant is bij het ongeluk een persoon om het leven gekomen. De Rijksweg A4 is tussen Dinteloord en Steenbergen afgesloten. Het verkeer ter plaatse wordt omgeleid. De uit het Witte Huis verbannen media moeten direct weer worden toegelaten van de Amerikaanse federale rechter. Afgelopen weekend werden tientallen perspassen ingetrokken van CNN, MS Now en Politico, omdat hun berichtgeving niet beviel bij president Trump. De journalisten stapten meteen naar de rechter. De overheid in Washington had aangevoerd dat de perspassen om veiligheidsredenen waren ingetrokken, maar volgens de rechter is daarvoor geen enkel bewijs geleverd. De Tweede Kamer is niet te spreken over duizenden aangiftes waar niets mee gebeurt. De Rekenkamer concludeerde in juni dat een kwart van de aangifte op de plank is blijven liggen vanwege onvoldoende politiecapaciteit. Het zou gaan om 10.000 zaken. Vanavond wordt in de Kamer hierover gedebatteerd. Verantwoordelijk justitieminister Van Weel komt later vandaag met een brief aan de Tweede Kamer. Er komt vrijwel nergens ontheffing voor het afsteken van vuurwerk in verenigingsverband. Gemeenten hebben te weinig tijd en mankracht om te handhaven. Deze jaarwisseling geldt voor het eerst het volledige vuurwerkverbod. Vuurwerk afsteken is voortaan een economisch misdrijf. Je riskeert honderden euro's boete, een taakstraf en een strafblad. Voor ontheffing gelden strenge eisen, onder meer een veiligheidsplan. Verenigingen krijgen het vuurwerk pas op Oudjaarsdag aangeleverd. Het weer, een frisse ochtend met sluierbewolking en een matige noordwestenwind. De zon laat zich regelmatig zien en de maxima liggen vandaag rond de 19 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laving, Boekeren en Geenwold Bakelen op Omroep Peelrand. Fotografieliefhebbers kunnen verrast worden door de diversiteit en creativiteit van Fotoclub Objectief. In de eerste twee weekenden van oktober is in Kunstpodium het Oude Raadhuis in Beken nog een expositie te zien met zo'n 60 foto's gemaakt door de leden. Een opvallend aspect van de expositie is de rode draad. De fotografen kregen hetzelfde beginpunt, maar hadden de vrijheid om dit op een eigen wijze te interpreteren. Ook is er een diashow te zien met foto's rond verschillende thema's. Het kunstpodium is open op 3 en 4 en 10 en 11 oktober van 2 tot 5. Officiële opening is op 3 oktober om 2 uur. De gemeente Labeek werkt samen met Lef Labeek om te helpen bij geldzorgen. Het kan namelijk gebeuren dat er rekeningen blijven liggen die niet of niet op tijd betaald kunnen worden. Dat geeft zorg en kan tot problemen leiden. Zeker als de volgende rekening weer op de deurmat valt. Soms gaat dit zo snel dat je het overzicht verliest. Bij betalingsachterstanden krijgt de gemeente een centje en Lef stuurt dan een brief of een ansichtkaart. Lef wil de geldzaken liever persoonlijk behandelen en daarom kunnen medewerkers ook langskomen om mogelijkheden te bespreken en te zoeken naar oplossingen. Binnenkort start in Labeek de Voorleesexpress. De Voorleesexpress helpt jonge kinderen die moeite hebben met taal. Een vrijwilliger gaat één keer per week bij een gezin op bezoek om een boekje voor te lezen, een taalspelletje te doen of gewoon een praatje te maken. Hiervoor worden vrijwilligers gezocht. Wie van voorlezen houdt, graag met kinderen werkt, iets wil betekenen voor een ander, kan zich hiervoor aanmelden. Ervaring is niet nodig. Enthousiasme en betrokkenheid zijn het belangrijkste. Maandag 5 oktober is er van 3 tot 4 een informatiebijeenkomst in het ontmoetingscentrum in Beek en Donk. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geenwold-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920, regiobreek.
4: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
5: OSR.
6: Welkom
4: Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Muziekfabriek.
4: Ben van Riel.

0: inclusief meneer Clapton. Hij wist volgens mij amper dat hij op het podium stond destijds. Zo zat hij aan de kook volgens mij. Cream and Sunshine of Your Life. We begonnen met Santana en Hold On. Goedemorgen, van harte welkom. Donderdagochtend 24/9/2026 tot om 12 uur Muziekfabriek. Dankjewel aan Ronnie Thijssen. Rechter Verenigde Staten oordeelt dat Witte Huis verbannen media weer moet toelaten. Ja, dat was te verwachten natuurlijk. En ongeveer 70 mensen bestempeld als gevaar voor nationale veiligheid. Tot om 12 uur Muziekfabriek, platen ze verhaal, leuke berichten, verjaardagskalender. Ach, dat hoor je altijd. Maar natuurlijk ook de beste muziek.
1: Ben van Rio.

0: Met dat loopje erin van de Jacksons, Can You Feel It, Temper. En inderdaad, Feel It, zo heette die plaat. Vandaag staat een rustige najaarsdag op het programma. Het weerbeeld ziet er droog en vrij zonnig uit met hooguit enkele velden sluierbewolking. Het wordt 18 of 19 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. En de dagen daarna is het vaak droog. Een vrij zonnig nazomerweer met maxima tussen de 20 en 24 graden. En daarmee ligt de temperatuur behoorlijk hoog voor de periode van het jaar.
1: OSR 920.
2: Jij hoort bij ons.

0: president.
1: Ja, ja.
0: Slaapzak.
1: Ach, die tekst die kan nu gewoon nog een keer, hoor. Boudewijn de Groot en welterusten meneer de president. Taya Savelle hadden we ook nog. Dat was een vriendinnetje van Princess tijds. Love is contagious and the marmalade and reflections of my life. Maar nu, Craig Davis.

3 Degrees and When Will I See You Again? Wanneer zie ik je weer? Oh, als het maar eens zover kon komen. Greg Davis had ook nog een 7 Days. Zo denk ik het nieuws van 10 uur daarna. Tweede gedeelte in de muziekfabriek. One Too Many, Downtown.

0: die tegelvloer, die ziet er strak uit.
1: Dankjewel. Kom van Van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
2: Dit is OSR 920. Met het radionieuws van 10 uur.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Nederland steekt geld in lasersystemen om drones uit te schakelen. Volgens staatssecretaris Boswijk van Defensie vormen drones een toenemende dreiging. Drones kunnen met lasers veel sneller worden uitgeschakeld, ook als het hele zwermen zijn. Nu zijn er alleen Patriot-raketten voor beschikbaar. Die zijn veel langzamer en bovendien peperduur. Nederland sloot vorig jaar een contract met een Australisch bedrijf dat samen met TNO op Nederlands grondgebied lasers gaat ontwikkelen. Op de A4 tussen Rotterdam en Bergen-op-Zoom is een ongeluk gebeurd. Een automobilist lijkt achterop een vrachtwagen te zijn gereden. Er zijn meerdere brandweerwagens, ambulances en een traumahelikopter ingezet. Wat er exact is gebeurd is nog niet helemaal duidelijk. Volgens Omroep Brabant is er bij het ongeluk een persoon om het leven gekomen. De Rijksweg A4 is tussen Dinteloord en Steenbergen dicht. Het verkeer wordt omgeleid via de A59, de A17 en de A58. Pakistan heeft vannacht met gevechtsvliegtuigen en drones doelen in Afghanistan bestookt. Volgens Pakistan stonden daar drones voor militaire doeleinden opgeslagen. Er zouden geen slachtoffers zijn gevallen. Er werden onder meer aanvallen uitgevoerd op de stad Kandahar, de thuisbasis van de leider van de Taliban. Na bijna 3 maanden relatieve rust laaiden gevechten tussen de landen weer op. Bij een aanslag op een Pakistanse politiepost kwamen vorige week 24 mensen om het leven. De uit het Witte Huis verbannen media moeten direct weer worden toegelaten van de Amerikaanse federale rechter. Afgelopen weekend werden tientallen perspassen ingetrokken van CNN, MS Now en Politico, omdat hun berichtgeving niet beviel bij president Trump. De journalisten stapten meteen naar de rechter. De overheid in Washington had aangevoerd dat de perspassen om veiligheidsredenen waren ingetrokken. Maar volgens de rechter is daarvoor geen bewijs geleverd. Het weer lokaal sluierbewolking bij een matige noordwestenwind. De zon laat zich regelmatig zien en de maxima liggen vandaag rond de 19 graden.
4: Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
5: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geenwold Bakel op Omroep Peelrand. In Beekendonk is dit weekend een tentoonstelling te zien van 200 jaar Zuid-Willemsvaart. Toen voeren de eerste schepen door het pas aangelegde kanaal. 4 jaar eerder was begonnen met de aanleg van het kanaal van Den Bosch naar Luik. In onze streek werd voor de aanleg het dal van de Aa gevolgd. Op de Donk kwam een sluis te liggen. Over deze ontwikkelingen is van 15 tot het 28 september een tentoonstelling te zien in het ruim van de Terra Nova, een antiek schip uit 1929 van het type Kempenaar. Het ligt tussen sluis 6 en de Beekse Brug. Opening is vrijdag om 3:30. De brandweer uit Helmond is in de nacht van dinsdag op woensdag opgeroepen voor een autobrand aan het Nieuwe Eind in Bakel. Toen de brandweer arriveerde sloeg de vlam al uit de auto. De oorzaak van de brand is onbekend, maar in het weiland tegenover de brandende auto lag iets dat leek op een brandend kannetje. Auto's door de brand helemaal verwoest. De brand woedde op de weg naast een chaletpark waar bewoners vaak hun auto's parkeren. In het verleden zijn hier al vaker auto's door brand beschadigd. Brandstichting wordt daarom ook niet uitgesloten. Albert Heijn in Gemert is onderscheiden met het Super Supermarkt keurmerk, het SSK. Dat is een keurmerk voor zelfstandige supermarktondernemers die zich bijzonder inzetten voor de leefbaarheid in en rondom hun supermarkt. Ondernemer Arjan de Vries is onder andere gecertificeerd voor zijn grote inzet op het thema lokale betrokkenheid vanwege de wijkgerichte servicedienst in de winkel en het thema onderscheiden assortiment. Bram de Jong, voorzitter van de stichting Super Supermarkt Keurmerk, krijgt het keurmerk uit en gaf aan dat het SSK niet zomaar wordt toegekend. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geenwald-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920, regiobreek.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

0: De man die zijn concert afgezegd heeft vanwege dat hij zich niet helemaal lekker voelt. En het gaat niet helemaal goed met deze man. René Vroger, your place are mine.
1: Ben van Riel.
0: Het is droog, vrij zonnig, met hooguit enkele velden sluierbewolkingen tot 18 of 19 graden. Goedemorgen!

Mooi is dit, hè? Ah, bijna 6 minuten lang. The War on Drugs. And Under the Pressure. Falco en Genie hadden we ook nog. Martha Reeves en de Vandellas. Een stukje Motown. And Nowhere to Run. Hier op OSR 920. Dave Edmonds, I Hear You.

0: De kast. En deze keer is het raak. Christophe hadden we ook nog en Aline. Ga er goed voor zitten, want dit is een mooie plaat en zijn verhaal.
1: De plaat en zijn verhaal.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: Dus jij denkt dat je de antwoorden op al je vragen inmiddels hebt gevonden? Dat je nu het onderscheid kunt maken tussen de hemel en de hel? Tussen het geluk van een strak blauwe lucht en het verdriet van pijn? Maar zie je nog wel de schoonheid van een mooi groen grasveld in de zomer en de lelijkheid van een grauw metrostation? En kun je ook nog het verschil ontdekken tussen die twee uitersten? Heeft een vriendelijke glimlach op jou dezelfde uitwerking als een gesloten gezicht? Of weet je niet wat je met deze vraag aan moet? Ik ben bang dat je het antwoord niet hebt. Dat je niet meer ziet wie je helden zijn en welke dromen je nog hebt. Misschien zie je nu alleen nog maar schimmen en allerlei gevaren die jou bedreigen. Wat hebben ze toch allemaal met je uitgehaald, dat je zo diep bent gezonken? Je voelt bijna niets meer. Een koel briesje of een kokend hete wind maakt voor jou geen verschil. Waar is toch je gevoel gebleven? Of is er alleen nog maar kou die je om je heen voelt? Een grauwe, ijzige, stille kou, waardoor je verstijfd bent geraakt. Ach, wat zou ik je toch graag anders willen zien? Kon ik maar tot je doordringen, maar het lukt me niet meer. We hebben jaren met elkaar opgetrokken en rondgesparteld in dezelfde vijver die we leven noemen. Jaar in, jaar uit. Maar we kwamen nauwelijks tot elkaar in die periode. Waarom is dat niet gebeurd? Waren we soms bang voor elkaar? Nu ben jij bang voor mij en voor de rest van de wereld. En dat doet me pijn. Ik zou er heel wat voor over hebben om je weer hier bij me te hebben. Net als in die goede oude tijd.

Neil McCoy in Love and Devotion. Chiffons uit de jaren 60 en He's So Fine. Zo direct de nieuws van 11 uur. Eerst Jermaine Jackson en Piazza Dora. En iets wat vandaag niet gaat gebeuren. When the rain begins to fall.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Gelderland introduceert speciale bufferzones rond natuurgebieden om schade door stikstof tegen te gaan. In die zones komen veel strengere regels. Rond de Veluwe en drie andere kwetsbare natuurgebieden mogen geen nieuwe veehouderijen komen, wordt kunstmest verboden en moeten stallen worden vernieuwd. Komen er later landelijk nog strengere regels, dan gelden die. Het voorstel van BBB-gedeputeerde Ans Mol kreeg een ruime meerderheid. Van de 12 eigen statenleden van BBB stemden er 7 tegen. De parlementsverkiezingen in Marokko zijn gewonnen door de liberale PAM-partij. De partij sleepte een kwart van de zetels binnen. De partij van premier Aghanouch leed een flinke nederlaag. De leider van de PAM, Fatima El Mansouri, kan de tweede vrouwelijke premier worden in de Arabische wereld. Koning Mohammed VI moet haar dan wel benoemen als regeringsleider. De opkomst was laag. Van de 27 miljoen stemgerechtigden kwamen er maar 6 miljoen opdagen in Marokko. Bij een verkeersongeval op de A4 ter hoogte van Steenberg is vanochtend een 74-jarige man uit Borselen om het leven gekomen. Een 71-jarige vrouw die met hem meereed is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zou een auto achterop een vrachtwagen zijn gebotst. De vrachtwagen kwam daardoor op de vluchtstrook terecht, waar die werd geraakt door de auto met de beide slachtoffers. De A4 was ter plaatse enkele uren dicht, maar is nu weer vrijgegeven. Nederland steekt geld in lasersystemen om drones uit te schakelen. Volgens staatssecretaris Boswijk van Defensie vormen drones een toenemende dreiging. Drones kunnen met lasers veel sneller worden uitgeschakeld, ook als het hele zwermen zijn. Nu zijn er alleen Patriot-raketten voor beschikbaar. Die zijn veel langzamer en peperduur. Nederland sloot vorig jaar een contract met een Australisch bedrijf dat samen met TNO op Nederlands grondgebied lasers gaat ontwikkelen. Het weer. Vanmiddag blijft het vrij zonnig met regionaal nog wat stapelwolken. De noordwestenwind blijft zwak tot matig en het kwik loopt op tot tussen de 17 en 19 graden.
3: Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
4: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laving, Boekeren en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Albert Heijn in Geemert is onderscheiden met het Super Supermarkt keurmerk, het SSK. Dat is een keurmerk voor zelfstandige supermarktondernemers die zich bijzonder inzetten voor de leefbaarheid in en rondom hun supermarkt. Ondernemer Arjan de Vries onder andere gecertificeerd voor zijn grote inzet op het thema lokale betrokkenheid vanwege de wijkgerichte servicedienst in de winkel en het thema onderscheiden assortiment. Bram de Jong, voorzitter van de stichting Super Supermarkt Keurmerk, reikte het keurmerk uit en gaf aan dat het SSK niet zomaar wordt toegekend. In Beek en Donk is dit weekend een tentoonstelling te zien van 200 jaar Zuid-Willemsvaart. Toen voeren de eerste schepen door het pas aangelegde kanaal. 4 jaar eerder was begonnen met de aanleg van het kanaal van Den Bosch naar Luik. In onze streek werd voor de aanleg het dal van de Aa gevolgd. Op de Donk kwam een sluis te liggen. Over deze ontwikkelingen is van 15 tot het 28 september een tentoonstelling te zien in het ruim van de Terra Nova, een antiek schip uit 1929 van het type Kempenaar. Het ligt tussen sluis 6 en de Beekse Brug. Opening is vrijdag om 3:30. Binnenkort start in Labeek de Voorleesexpress. De Voorleesexpress helpt jonge kinderen die moeite hebben met taal. Een vrijwilliger gaat 1 keer per week bij een gezin op bezoek om een boekje voor te lezen, een taalspelletje te doen of gewoon een praatje te maken. Hiervoor worden vrijwilligers gezocht. Wie van voorlezen houdt, graag met kinderen werkt, iets wil betekenen voor een ander, kan zich hiervoor aanmelden. Ervaring is niet nodig. Enthousiasme en betrokkenheid zijn het belangrijkste. Maandag 5 oktober is er van 3 tot 4 een informatiebijeenkomst in het ontmoetingscentrum in Beek en Donk. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920, regiobreek.
5: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
6: OSR.
7: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
8: Welkom. Dit is een nieuw uur.
9: OSR 920. Muziekfabriek.
8: Ben van Riel.

0: Woman Needs Love, Just Like You Do. Ray Parker Jr.
1: Ben van Riel.
0: Het is droog, vrij zonnig met hooguit enkele velden. Sluierbewolkingen tot 18 of 19 graden. Komende dagen wordt het 24 graden. De nazomer van Nederland. Met nu de Drifters in Your More Than a

Onze kennismaking destijds met Raccoon. A Feel Like Flying. Blijf er even de mooie die ze gemaakt hebben. Rubber Rest en Lala K. En Got To Get. And Again and Again and Again. Even terug naar de disco van de tijd van de jaren 70. Weer van de jaren 80. Met de discobollen. De discovloer. De verlichte vloer. En alles wat erbij hoorde. De rookmachines. Wat had je nog meer? Van die stroboscopen. Inderdaad. Amy Stewart. Knock on Wood. Hier op OSR.

It's in my face. OMC en How Bizarre hier op OSR 920. The Animals and It's My Life. Het is vandaag Wereld Gorilla Dag en het is de dag van de triagist. En wat dat is, kijk even op internet. Mensen hebben het niet makkelijk in ieder geval. Daar komt het wel weer. Hey, ik hoorde de hond en Marvin Gaye.

Goedemorgen. Fijn dat je bij ons bent. Dit is OSR 920.

Nog eens ooit overgedaan door de Tom Tom Club. Maar dit was de versie van de Rolling Stones en Under My Thumb, The Christians, Forgotten Town en Marvin Gaye en What's Going On. 24 september 1923 in Berlijn wordt voor het eerst in het openbare geluidsfilm vertoond. Das Leben auf der Dorfe draait wekenlang in een uitverkochte zaal. De Duitse industrie is niet geïnteresseerd en de uitvinders verkopen hun octrooien aan Zwitserland, die in 1926 aan de Amerikaanse William Fox afstaat.

Sugar Babes, Hole in the Head. Ah, je zal het maar hebben. Paul da Vinci en Your Baby Ain't Your Baby Anymore. Zo direct na het nieuws. Leo van der Boom met zijn broodjeszaak. Vanmiddag ook nog Paul en Martin in OSR in de middag. En vanavond ook nog die leuke programma's hier op OSR 920. Plaatje achter met America, Ventura Highway. Dag.

What a great way to have a good time. Really good.

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Jee, die tegelvloer. Die ziet er strak uit.
2: Dankjewel. Komt van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
3: Dit is OSR 920. Met het radionieuws van 12 uur.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het kabinet ziet een landelijk verbod op slimme camerabrillen voorlopig niet zitten. Volgens staatssecretaris Van Brugge is een algemeen verbod in de openbare ruimte een te zware maatregel en biedt de huidige privacywetgeving al handvatten. Wel mogen organisatoren en locaties zoals scholen, horeca en zwembaden de brillen weren via hun eigen huisregels. Een Europees onderzoek moet later dit jaar uitwijzen welke aanvullende regels er eventueel nog nodig zijn voor die slimme camerabrillen. Er is opnieuw iemand in Nederland overleden aan de gevolgen van het West-Nijl-virus, wat het dodental dit jaar op 5 brengt. Dat meldt het RIVM dat het totale aantal vastgestelde besmettingen zag stijgen naar 44. Het virus wordt overgedragen door gewone steekmuggen en duikt vooral op in Zuid-Holland en Utrecht. Ook bij dieren neemt het aantal besmettingen toe met inmiddels ruim 130 zieke paarden. De meeste mensen merken overigens weinig van een besmetting met het West-Nijl-virus, maar 1% wordt er ernstig ziek van. Pakistan heeft afgelopen nacht 10 doelen in Afghanistan gebombardeerd met gevechtsvliegtuigen en drones. Volgens de Pakistanse overheid waren die aanvallen gericht op militaire doelen om aanstaande terreuraanslagen in Pakistan te kunnen verijdelen. Onder meer de stad Kandahar werd getroffen, de thuisbasis van de Taliban-leider. Afghanistan spreekt van misdadige agressie, meldt dat er 4 burgers zijn omgekomen en heeft al gedreigd met een passende tegenreactie. En Oekraïne heeft 2 gevangen genomen Noord-Koreaanse militairen overgedragen aan Zuid-Korea. Dat heeft president Zelensky bekendgemaakt bij de Verenigde Naties. De militairen werden begin vorig jaar gevangen genomen in het Russische Koersk, waar zo'n 14.000 Noord-Koreanen mee vechten. Een uitlevering aan Noord-Korea werd geschrapt vanwege de zware straffen die hen daar boven het hoofd hangen. Zuid-Korea heeft de 2 mannen inmiddels opgevangen. Het weer, het is overal droog en er zijn flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en een matige in het noordelijk kustgebied vrij krachtige noordwestenwind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
3: OSR 920, regiobreek.
5: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geenwold Bakel op Omroep Peelrand. Fotografieliefhebbers kunnen verrast worden door de diversiteit en creativiteit van Fotoclub Objectief. In de eerste 2 weekenden van oktober is in Kunstpodium het Oude Raadhuis in Beken nog een expositie te zien met zo'n 60 foto's gemaakt door de leden. Een opvallend aspect van de expositie is de rode draad. De fotografen kregen hetzelfde beginpunt, maar hadden de vrijheid om dit op een eigen wijze te interpreteren. Ook is er een diashow te zien met foto's rond verschillende thema's. Het kunstpodium is open op 3 en 4 en 10 en 11 oktober van 2 tot 5. Officiële opening is op 3 oktober om 2 uur. Binnenkort start in Laabeek de Voorleesexpress. De Voorleesexpress helpt jonge kinderen die moeite hebben met taal. Een vrijwilliger gaat 1 keer per week bij een gezin op bezoek om een boekje voor te lezen, een taalspelletje te doen of gewoon een praatje te maken. Hiervoor worden vrijwilligers gezocht. Wie van voorlezen houdt, graag met kinderen werkt, iets wil betekenen voor een ander, kan zich hiervoor aanmelden. Ervaring is niet nodig. Enthousiasme en betrokkenheid zijn het belangrijkste. Maandag 5 oktober is er van 3 tot 4 een informatiebijeenkomst in het ontmoetingscentrum in Beek en Donk. In samenwerking met Bibliotheek De Lage Beemden organiseren de 4 Laabeekse seniorenverenigingen weer een aantal filmmiddagen. De eerste is nu op donderdag 15 oktober aanstaande en te zien in het dorpshuis in Lieshout. De gekozen film is Kalamalaga van Mariam Touzani. Deze won de publieksprijs op het filmfestival van Venetië. Een warme film over herinneringen, zelfstandigheid en jezelf opnieuw ontdekken op latere leeftijd. Begint om 1:30. Een kaartje kost 8 euro, dat is inclusief een kopje koffie of een kopje thee. En is te koop via bibliotheeklagebeemde.nl of aan de zaal. Ook niet-leden zijn van harte welkom. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
3: OSR 920, regiobreek.
6: Wat je ook doet, of waar je ook gaat.
3: Neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
1: Jee, die tegelvloer, die ziet er strak uit.
2: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt, kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
3: Welkom. Dit is een nieuw uur.
1: OSR 920. Broodje OSR.

In excess. And need you tonight. Daarmee zijn we begonnen aan de donderdag editie van Broodje Over Zeggen. Zojuist 3 uur lang genoten van Ben van Riel. Tot 2 uur dus. Muziek tijdens de lunch met Nieuw Kurt Nielsen. She's

Man is trouwens populair. Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Daarmee staat hij nu nog in de Nederlandse hitlijst. En dit was Funeral. Daarvoor The Boys en Timothy. En dit zijn de heren van de Beach Boys. Nog eenmaal, Do It Again.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Het kabinet ziet een landelijk verbod op slimme camerabrillen voorlopig niet zitten. Er is opnieuw iemand in Nederland overleden aan de gevolgen van het West-Nijl-virus, wat het dodental dit jaar op 5 brengt. Dat meldt het RIVM dat het totale aantal vastgestelde besmettingen zag stijgen naar 44. Pakistan heeft afgelopen nacht 10 doelen in Afghanistan gebombardeerd met gevechtsvliegtuigen en drones. Afghanistan spreekt van misdadige agressie, meldt dat er 4 burgers zijn omgekomen en heeft al gedreigd met een passende tegenreactie. En Oekraïne heeft 2 gevangen genomen Noord-Koreaanse militairen overgedragen aan Zuid-Korea. Het weer, het is overal droog en er zijn flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en een matige in het noordelijk kustgebied vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Niet alle bekendste, maar wel leuk dat hij voorbij komt vandaag. UB40, 1 in 10 reggae. Het past bij het mooie weer van deze donderdag, de najaarszon van september. Geniet ervan en geniet natuurlijk ook van de muziek die voorbij komt hier bij OZ 920 met nu een hit van Joni Mitchell. Plaat die we ook kennen van de Counting Crows. Dit is de Big Yellow T.

Ik nam je mee terug naar 1982. Toen stond deze plaat maar liefst 6 weken lang nummer 1 in Nederland. Het was ook de single van het jaar. Je hoorde June Lutch en Prince Mo met And Someone Loves You Honey. Echt zo'n heerlijke reggaeplaat wederom. Zometeen de nieuwe Douwe Bob. Nu tijd voor Crowded House. Dit is Weather With You.

Lekker zo'n broodje always here.

Douwe Bob en John Denver zojuist. En die song gevolgd door Tracy Ullman en Breakaway. Zometeen dus de break van 1 uur. Daarin het nieuws en het nieuws uit de regio. En daarna deel 2 van Broodje. Wat mij betreft graag tot zo. En natuurlijk besluiten met een prachtig nummer van de Eagles. Tot zo.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Eigenaars van risicohonden moeten in de toekomst verplicht op gedragscursus om het aantal bijtincidenten terug te dringen. Dat meldt staatssecretaris Erkens van Landbouw. Welke hondenrassen precies onder die regeling vallen, wordt begin volgend jaar bekendgemaakt. Wie straks weigert om de cursus te volgen, riskeert een hogere straf als de hond alsnog iemand bijt. Daarnaast kondigt het kabinet een verplichte chipplicht voor huiskatten aan om vermiste dieren sneller terug te kunnen vinden. Vanaf morgen geldt er een éénrichtingsverkeer op de IJssel vanwege de aanhoudende lage waterstand. Schepen mogen door de smalle vaargeul alleen nog van Zutphen richting Arnhem varen, zo meldt Rijkswaterstaat. Vaartuigen die andersom willen moeten honderden kilometers omvaren via Tiel en het IJsselmeer. Brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland noemt de maatregelen noodzakelijk kwaad. De vertragingen en extra brandstofkosten voor de schippers worden op de koop toegenomen. Er is opnieuw iemand in Nederland overleden aan de gevolgen van het West-Nijl-virus, wat het dodental dit jaar op 5 brengt. Dat meldt het RIVM dat het totale aantal vastgestelde besmettingen zag stijgen naar 44. Het virus wordt overgedragen door gewone steekmuggen en duikt vooral op in Zuid-Holland en Utrecht. Ook bij dieren neemt het aantal besmettingen toe met inmiddels ruim 130 zieke paarden. De meeste mensen merken overigens weinig van een besmetting met het West-Nijl-virus, maar 1% wordt er ernstig ziek van. En Iran dreigt de strijd uit te breiden naar de Indische Oceaan als de VS opnieuw aanvallen. Een belangrijk adviseur van de opperste leider Khamenei noemt onder meer doelen rond de strategische Amerikaans-Britse basis Diego Garcia op duizenden kilometers van Iran. Het conflict in de Rode Zee en de Persische Golf kan zo nog veel verder escaleren. Hoewel Iran al vaker met escalatie dreigde, is de Indische Oceaan niet eerder expliciet genoemd als doelwit. De VS hebben nog niet op de opmerking gereageerd. Het weer, het is overal droog en er zijn flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en een matige in het noordelijk kustgebied vrij krachtige noordwestenwind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Albert Heijn in Geemert is onderscheiden met het Super Supermarkt keurmerk, het SSK. Dat is een keurmerk voor zelfstandige supermarktondernemers die zich bijzonder inzetten voor de leefbaarheid in en rondom hun supermarkt. Ondernemer Arjan de Vries onder andere gecertificeerd voor zijn grote inzet op het thema lokale betrokkenheid vanwege de wijkgerichte servicedienst in de winkel en het thema onderscheiden assortiment. Bram de Jong, voorzitter van de stichting Super Supermarkt Keurmerk, krijgt het keurmerk uit en gaf aan dat het SSK niet zomaar wordt toegekend. Fotografieliefhebbers kunnen verrast worden door de diversiteit en creativiteit van Fotoclub Objectief. In de eerste twee weekenden van oktober is in Kunstpodium het Oude Raadhuis in Beek nog een expositie te zien met zo'n 60 foto's gemaakt door de leden. Een opvallend aspect van de expositie is de rode draad. De fotografen kregen hetzelfde beginpunt, maar hadden de vrijheid om dit op een eigen wijze te interpreteren. Ook is er een diashow te zien met foto's rond verschillende thema's. Het Kunstpodium is open op 3 en 4 en 10 en 11 oktober van 2 tot 5. Officiële opening is op 3 oktober om 2 uur. De gemeente Laabeek werkt samen met Lef Laabeek om te helpen bij geldzorgen. Het kan namelijk gebeuren dat er rekeningen blijven liggen die niet of niet op tijd betaald kunnen worden. Dat geeft zorgen en kan tot problemen leiden. Zeker als de volgende rekening weer op de deurmat valt. Soms gaat dit zo snel dat je het overzicht verliest. Bij betalingsachterstanden krijgt de gemeente een centje en Lef stuurt dan een brief of een aanzichtkaart. Lef wil de geldzaken liever persoonlijk behandelen en daarom kunnen medewerkers ook langskomen om mogelijkheden te bespreken en te zoeken naar oplossingen. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.

De ring blijft natuurlijk aan een van haar beste successen die ze had. Whitney Houston en I Wanna Dance With Somebody. Welkom terug, deel 2 van Broodje Over Zeggen op deze donderdagmiddag. Met nu een duet van Vaderlandsbodem. Willem en Jan Smit tussen jou

z'n drieën. Rihanna, Kanye West en Paul McCartney. 4-5 seconds. Daarvoor van een hele tijd geleden Janis Joplin en Mercedes-Benz. En daarvoor hadden we een Nederlandstalige plaat. Het was Willem en het was Waylon. Ja, er werd al gebeld naar de studio. Simply Red, daarmee gaan we verder. Dit is Stars.

zijn van die vergeten platen die je nauwelijks meer hoort op een ander radiostation. Maar wij draaien ze graag hier. Chris Isaak en Living For Your Lover, dus niet zijn allerbekendste. Zometeen gaan we luisteren naar de hoofdpunten uit het radionieuws. Daarbij ook de weersverwachting voor deze donderdagmiddag. En ik kijk naar buiten, dat ziet er veelbelovend uit zo. En dat allemaal in het najaar. Maar één plaat daarvoor uit de welbekende Bumtijd. Jaren 70. De danste massaal. Op deze hit van George McRae. Stond nog hoog genoteerd in onze Nederlandse hitlijsten. Dit is nog eenmaal Rock Your Baby.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Eigenaars van risicohonden moeten in de toekomst verplicht op gedragscursus om het aantal bijtincidenten terug te dringen. Daarnaast kondigt het kabinet een verplichte chipplicht voor huiskatten aan om vermiste dieren sneller terug te kunnen vinden. Vanaf morgen geldt er een eenrichtingsverkeer op de IJssel vanwege de aanhoudende lage waterstand. Er is opnieuw iemand in Nederland overleden aan de gevolgen van het West-Nijl-virus, wat het dodental dit jaar op 5 brengt. Dat meldt het RIVM dat het totale aantal vastgestelde besmettingen zag stijgen naar 44. En Iran dreigt de strijd uit te breiden naar de Indische Oceaan als de VS opnieuw aanvallen. Het weer, het is vrijwel droog bij 8 tot 13 graden en een matige aan zee vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we flinke zonnige periode bij een graad of 19 en ook daarna blijft het droog en zonnig. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Herkenbare stem, muziek uit het begin van de Zero's. Anastasia en White, You Lie to Me. Zometeen gaan we luisteren naar een gitaarvirtuoos. Ja, dan hebben we het gelijk over Jimi Hendrix. Ja, die man, die kon het. Oh. The Wind Cries Mary, dat is onderweg. Daarvoor The Cure. And Boys Don't Cry.

is vrij opmerkelijk. Je staat 27 weken maar liefst in de Nederlandse hitlijst en nog steeds op nummer 2. Bausa, Magnetic was dat. En zometeen Simi Milton, daarvoor de stem van Tina Charles.

Ja, we gaan afscheid nemen inderdaad, met dan zonder kus. I Can't Help Myself was dat van de Kelly Family, daarvoor Jazzy en Alicia Keys en die Empire State of Mind. Zometeen na het nieuws verder met OSR in de middag met Paul van Beek en Martin Huibers. Mooie dag nog en morgen om 12 uur dan ben ik er weer. Laatste plaat van mij, Vaya con Dios.

0: Hey, die tegelvloer, die ziet er strak uit.
1: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt, kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
2: Dit is OSR 920. Met het radionieuws van 2 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het personeelstekort in de zorg heeft met 71.000 openstaande vacatures een nieuw record bereikt. Vooral aan verpleegkundigen, verzorgenden en maatschappelijke werkers is een schreeuwende behoefte. Zo blijkt uit cijfers van Randstad Uitzendbureau. De hoge uitval door ziekte en de toenemende vergrijzing zorgen ervoor dat het gat op de arbeidsmarkt steeds groter wordt. Ook in de bouw blijft de krapte enorm. Randstad roept op om het grote aantal thuiszitters, jongeren en deeltijders beter te begeleiden naar de werkvloer. Eigenaars van risicohonden moeten in de toekomst verplicht op gedragscursus om het aantal bijtincidenten terug te dringen. Dat meldt staatssecretaris Erkens van Landbouw. Welke hondenrassen precies onder die regeling vallen, wordt begin volgend jaar bekendgemaakt. Wie straks weigert om de cursus te volgen, riskeert een hogere straf als de hond alsnog iemand bijt. Daarnaast kondigt het kabinet een verplichte chipplicht voor huiskatten aan om vermiste dieren sneller terug te kunnen vinden. Zeker 10 mensen zijn in Japan om het leven gekomen door noodweer na orkaan Dujuan. Die storm veroorzaakte begin deze week verwoestende overstromingen en aardverschuivingen. Honderden huizen liepen naar onder en tienduizenden gezinnen zitten nog altijd zonder stroom, onder meer door een dijkdoorbraak. Ook een grote kooikarperskwekerij werd zwaar getroffen met miljoenen schade tot gevolg. De Japanners maken zich grote zorgen over het toenemende extreme weer van de afgelopen jaren. En de Europese Commissie noemt een mogelijk Amerikaans exportverbod op diesel een heel slecht idee dat de energiemarkt aan beide kanten van de oceaan hard zal raken. De gemiddelde dieselprijs in de EU heeft net een nieuw record bereikt van €2,23 per liter. Omdat Europa voor de helft van zijn diesel afhankelijk is van de VS, is Brussel bang voor nog hogere prijzen. Washington onderzoekt de maatregel momenteel en er is achter de schermen al koortsachtig overleg tussen beide economische machten. Het weer, het is overal droog en er zijn flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en een matige, in het noordelijk kustgebied vrij krachtige noordwestenwind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laving, Boekeren en Geemelt Bakel op Omroep Peelrand. Fotografieliefhebbers kunnen verrast worden door de diversiteit en creativiteit van Fotoclub Objectief. In de eerste twee weekenden van oktober is in het kunstpodium het Oude Raadhuis in Beken nog een expositie te zien met zo'n 60 foto's gemaakt door de leden. Een opvallende aspect van de expositie is de rode draad. De fotografen kregen hetzelfde beginpunt, maar hadden de vrijheid om dit op een eigen wijze te interpreteren. Ook is er een diashow te zien met foto's rond verschillende thema's. Het kunstpodium is open op 3 en 4 en 10 en 11 oktober van 2 tot 5. Officiële opening is op 3 oktober om 2 uur. De gemeente Labeek werkt samen met Lef Labeek om te helpen bij geldzorgen. Het kan namelijk gebeuren dat er rekeningen blijven liggen die niet of niet op tijd betaald kunnen worden. Dat geeft zorg en kan tot problemen leiden. Zeker als de volgende rekening weer op de deurmat valt. Soms gaat dit zo snel dat je het overzicht verliest. Bij betalingsachterstanden krijgt de gemeente een centje en Lef stuurt dan een brief of een aanzichtkaart. Lef wil de geldzaken liever persoonlijk behandelen en daarom kunnen medewerkers ook langskomen om mogelijkheden te bespreken en te zoeken naar oplossingen. Albert Heijn in Gemert is onderscheiden met het Super Supermarkt keurmerk, het SSK. Dat is een keurmerk voor zelfstandige supermarktondernemers die zich bijzonder inzetten voor de leefbaarheid in en rondom hun supermarkt. Ondernemer Arjan de Vries onder andere gecertificeerd voor zijn grote inzet op het thema lokale betrokkenheid vanwege de wijkgerichte servicedienst in de winkel en het thema onderscheiden assortiment. Bram de Jong, voorzitter van de stichting Super Supermarkt Keurmerk, reikte het keurmerk uit en gaf aan dat het SSK niet zomaar wordt toegekend. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
5: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. OSR in de middag.

0: van de apothekerassistent.
1: Paul Kijk. Van Beek.
0: Die steek je toch maar even in je zak. Tot een uur of vier neem ik je mee hier op OSR 920. Jij hoort bij ons fijne muziek onderweg. Daar waar anderen praten, draaien wij de platen. Jazeker. Third World, Cameron Whitcomb, Frank Boeien en de Common Arts. Die hoor je binnen nu en een half uur naar Gladys Knight en de Pips.

Heavy D deed het ook. Ja, maar dit was de oorspronkelijke versie. Third World and Now That We Found Love op OSR 920. Jij hoort bij ons. Je kunt het weekend bijna ruiken. 24 september op de kalender. En op de radio. Cameron Whitcomb. Kingdom of Fear.

Ben ik naar een concert geweest van Jimmy Somerville. Ik vond die muziek eigenlijk wel leuk, maar de hele scene die erbij hoorde, die sprak me dan wat minder aan. En ik moet eerlijk zeggen dat ik daar aardig van schrok. Don't You Leave Me This Way, OSR 19-0, daarvoor Frank Boeien. En zeg me dat het niet zo is. Dat zal mijn oud-H-winkels ook denken, want ze wordt vandaag Sarah. Ken je er nog van Omroep Brabant? En ze lijkt helemaal verdwenen op de een of andere manier. Ferry Grignard.

Genoeg van de gerechtspadoel. In Nederland is die zomaar eigenlijk verdwenen, lijkt het wel. Dit deed hij met Doe Maar Liever Dan Lief. Anouk daarvoor en One Word. Anouk trouwens, die heeft voorgenomen niet meer 's avonds op te treden. Vindt ze allemaal gedoe. 'S middags vindt ze helemaal prima, maar na 8 uur even niet meer bellen. Nou, zo kan het ook. Dit is Sil

Wat een goede energie op de radio. Dr. Alban, Look Who's Talking op OSR 920. Daarvoor meer zoete muziek van Bruno Mars en Anderson .Paak. Leave the Door Open, oftewel Silk Sonic op de radio. Dit is jouw radio. Zeker ook op donderdagmiddag. Het is trouwens, wat ik jou zei, de verjaardag van Maud Haarwinkels, die van Omroep Brabant. Zij werd 50. Richard Groenendijk is ook jarig. Die viert zijn 54ste verjaardag. Justin Pelmelei, ooit vertegenwoordigster van Nederland tijdens het Songfestival, wordt 68. En Jette van der Meij, voorheen van Goede Tijden, Slechte Tijden, viert vandaag haar 72ste verjaardag. Nou, en het is vandaag op de kop af 22 jaar geleden dat Rintje Ritsma stopte met schaatsen. De beer uit Lemmer, die rijdt symbolisch op skielers, een laatste rondje op de skielerbaan in Biddinghuizen. Dat kan zomaar verkeren. Nou, muziek van Phil Collins met de iconische drums. Dit is In the Air Tonight.

Birds and Bees, het beroemde verhaal. Niet iedereen heeft het er even makkelijk mee, want de warm sounds hier op de radio. En daarmee gaan we weer richting 3 uur. En dan, als je het een beetje naar je zin hebt, dan klinkt elk uur als nooit tevoren. Dit is OSR 920, want jij hoort bij ons. En dat vinden we zo verdomd leuk dat je lekker bij ons bent. Dat we je uitnodigen op onze website www.osr920.nl. Dit is John Mayer, nu op de radio met Perfectly Lonely.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het zuidoosten van Turkije is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,4. Voor zover bekend zijn er nog geen slachtoffers gevallen en is er geen schade gemeld, zo laat het Turkse rampenagentschap weten. Het epicentrum lag in de provincie Sanliurva, maar de schokken werden tot ruim 150 kilometer verderop gevoeld. Turkije ligt op meerdere breuklijnen en wordt vaker opgeschrikt door bevingen. In februari 2023 kwamen bij een aardbeving in hetzelfde gebied ruim 53.000 mensen om het leven. Minister Velbrief van Sociale Zaken trekt jaarlijks €20 miljoen uit om te voorkomen dat mensen in de schulden zakken. Met dat structurele geld moet de gemeente 2 keer zoveel inwoners met betalingsachterstanden kunnen bereiken. Nu lukt dat vaak niet door een groot personeelstekort, maar met de blijvende financiering kunnen gemeenten vaste krachten aannemen om mensen persoonlijk te bellen of op te zoeken. Ook instanties zoals energieleveranciers en verhuurders gaan zelf sneller actie ondernemen. Het personeelstekort in de zorg heeft met 71.000 openstaande vacatures een nieuw record bereikt. Vooral aan verpleegkundigen, verzorgenden en maatschappelijke werkers is een schreeuwende behoefte, zo blijkt uit cijfers van Randstad Uitzendbureau. De hoge uitval door ziekte en de toenemende vergrijzing zorgen ervoor dat het gat op de arbeidsmarkt steeds groter wordt. Ook in de bouw blijft de krapte enorm. Randstad roept op om het grote aantal thuiszitters, jongeren en deeltijders beter te begeleiden naar de werkvloer. En het Nationaal Ereveld Loenen is officieel uitgebreid met ruimte voor 500 extra oorlogsgraven. Er is op de begraafplaats nu ook plek voor gesneuvelden uit toekomstige conflicten. Tijdens de inwijdingsceremonie zijn er meteen 2 Nederlandse oorlogsslachtoffers herbegraven. Op het Ereveld in Loenen liggen ruim 4000 militairen, verzetstrijders en dwangarbeiders. Beheerder Oorlogsgravenstichting benadrukt dat de graven op Loenen in principe nooit worden geruimd. De slachtoffers hebben dus altijd een laatste rustplaats. Het weer, het is overal droog en er zijn flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en een matige in het noordelijk kustgebied vrij krachtige noordwestenwind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geenwald Bakel op Omroep Peelrand. De gemeente Laabeek werkt samen met Lef Laabeek om te helpen bij geldzorgen. Het kan namelijk gebeuren dat er rekeningen blijven liggen die niet of niet op tijd betaald kunnen worden. Dat geeft zorgen en kan tot problemen leiden. Zeker als de volgende rekening weer op de deurmat valt. Soms gaat dit zo snel dat je het overzicht verliest. Bij betalingsachterstanden krijgt de gemeente een centje en Lef stuurt dan een brief of een aanzichtkaart. Lef wil de geldzaken liever persoonlijk behandelen en daarom kunnen medewerkers ook langskomen om mogelijkheden te bespreken en te zoeken naar oplossingen. De brandweer uit Helmond is in de nacht van dinsdag op woensdag opgeroepen voor een autobrand aan het Nieuwe Eind in Bakel. Toen de brandweer arriveerde sloeg de vlam al uit de auto. De oorzaak van de brand is onbekend, maar in het weiland tegenover de brandende auto lag iets dat leek op een brandend kannetje. Auto's door de brand helemaal verwoest. De brand woedde op de weg naast een chaletpark waar bewoners vaak hun auto's parkeren. In het verleden zijn hier al vaker auto's door brand beschadigd. Brandstichting wordt daarom ook niet uitgesloten. In Beek en Donk is dit weekend een tentoonstelling te zien van 200 jaar Zuid-Willemsvaart. Toen voeren de eerste schepen door het pas aangelegde kanaal. 4 jaar eerder was begonnen met de aanleg van dit kanaal van Den Bosch naar Luik. In onze streek werd voor de aanleg het dal van de Aa gevolgd. Op de Donk kwam een sluis te liggen. Over deze ontwikkelingen is van 25 tot het 28 september een tentoonstelling te zien in het ruim van de Terra Nova. Een antiek schip uit 1929 van het type Kempenaar. Het ligt tussen sluis 6 en de Beekse brug. Opening is vrijdag om 3:30. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geenwald Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920, regiobreek.
4: Wat je ook doet, of waar je ook gaat,
1: Neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
4: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. OSR in de middag.

0: muziek van Modern Talking wordt tegenwoordig vaak omschreven als een soort van fout. Maar wat is hier nou fout aan? Klinkt toch hartstikke leuk? Cherry Cherry Lady.
1: Paul van Beek.
0: Met goede muziek onderweg. Jazeker, nog tot een uur of vier vanmiddag. Donderdagmiddag op je radio. Hoe staat het op je werkplek? Heb je er nog een beetje zin in? Nog even volhouden.
2: Niemand weet waarom de dag weer nacht wordt.

Joe Egan en Gary Rafferty vormden samen Steelers Wheel. Dit was Star, een van de grote hits die ze ooit hebben uitgebracht. Daarvoor de meiden van Tom & Kicken en It's Okay. Goedemiddag, het is zeker okay. OSR 920 met Jelly Roll.

voor. Die 24-9 op den kalender. Het is trouwens vandaag in 1998 dat kroonprins Willem-Alexander van Oranje en zijn vriendin Emily Bremers even bekend maken dat hun relatie uit elkaar was. Anders was zij misschien wel de soort van Maxima geweest.

Praying Mantis, Dan Dexon op de radio, Britney Spears, Oops, I Did It Again. Ja, dat zijn hits die de dag zo leuk inkleuren. De dag van OSR 920 met Mel en Vintage Future. Wat een goede zangeres en wat een fijne band. Central Station.

0: just to touch you.
1: Ik hoor je denken, dat lijkt een beetje op de Guitar Man. Nou, kan ik je één ding mee helpen. Het is namelijk uit dezelfde koker. Bandje heet Brad en you're the everything I own. Daarvoor uit Nederland, daar mogen we hartstikke trots op zijn. Ze komt sterker nog ook uit Volendam. Ja, hoe ze voor elkaar krijgen. En ze heeft een beroemde opa. Dat is namelijk Piet Veerman. Mel en Vintage Future, Central Station. Zojuist nog op de radio. En dan is het nu even terugblikken naar een band waarvan de zanger wel een hele typische stem had. Day Low and the Scene. Dit is Open.

herinneringen hangen eraan. Deze hit. Lekker toch? De Archies en Sugar Sugar op OSR 920. De Sien en Op hadden we ook nog op de radio. En zometeen Martin Huybers, die je de laatste werkdag, de laatste uur van je werkdag doorhelpt. En daarna even de banden oppompt. En dan met gierende banden onderweg naar huis. Feels Part 2. Mag ik je aandacht voor die fijne single van Matson Milieu?

0: Jee, die tegelvloer. Die ziet er strak uit.
1: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA waarschuwt voor mogelijke Russische droneaanvallen op Spanje, Frankrijk of Italië. Volgens de Spaanse krant El Mundo zou Moskou van plan zijn om die drones vanaf zee te lanceren vanuit containers op vrachtschepen. Die kleinere drones richten geen grote verwoestingen aan, maar leggen wel vliegvelden of havens stil. Rusland wil volgens analisten met die dreiging vooral politieke en economische onrust zaaien en ziet Spanje, Frankrijk en Italië als de zwakste schakels. Het zuidoosten van Turkije is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,4. Voor zover bekend zijn er nog geen slachtoffers gevallen en is er geen schade gemeld, zo laat het Turkse rampenagentschap weten. Het epicentrum lag in de provincie Sanliurva, maar de schokken werden tot ruim 150 kilometer verderop gevoeld. Turkije ligt op meerdere breuklijnen en wordt vaker opgeschrikt door bevingen. In februari 2023 kwamen bij een aardbeving in hetzelfde gebied ruim 53.000 mensen om het leven. Minister Velbrief van Sociale Zaken trekt jaarlijks 20 miljoen euro uit om te voorkomen dat mensen in de schulden zakken. Met dat structurele geld moet de gemeente twee keer zoveel inwoners met betalingsachterstanden kunnen bereiken. Nu lukt dat vaak niet door een groot personeelstekort, maar met de blijvende financiering kunnen gemeenten vaste krachten aannemen om mensen persoonlijk te bellen of op te zoeken. Ook instanties zoals energieleveranciers en verhuurders gaan zelf sneller actie ondernemen. En de squishy dumplings vormen geen gevaar voor de gezondheid, zo concludeert de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit na onderzoek naar het populaire kneedbare speelgoed. De NVWA kwam in actie na klachten over een chemische lucht en besluiten van winkels om ze uit de schappen te halen. In het laboratorium werden inderdaad vluchtige stoffen gevonden, maar in zulke kleine hoeveelheden dat ze onschadelijk zijn. Bij een sterke geur is het advies om de squishy dumplings even te laten uitdampen. Het weer, het is overal droog en er zijn flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en een matige in het noordelijk kustgebied vrij krachtige noordwestenwind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
4: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Geenwald Bakel op Omroep Peelrand. Labeek zet zich samen met andere gemeenten in Noord-Brabant in voor aantrekkelijke binnensteden, dorpscentra en een complete winkel- en horecaaanbod. Om hierin de juiste keuzes te maken start deze maand het koopstromenonderzoek Noord-Brabant. Het brengt in beeld waar inwoners kopen en hoe tevreden ze zijn over de winkelgebieden. Ook Labeek neemt deel aan het onderzoek. In september en oktober ontvangt een groot deel van de huishoudens een uitnodiging om aan het onderzoek deel te nemen. Wie geen brief krijgt maar wel wil meedoen, kan de vragenlijst invullen via startvragenlijst.nl/koopgedrag. In Beek en Donk is dit weekend een tentoonstelling te zien van 200 jaar Zuid-Willemsvaart. Toen voeren de eerste schepen door het pas aangelegde kanaal. 4 jaar eerder was begonnen met de aanleg van dit kanaal van Den Bosch naar Luik. In onze streek werd voor de aanleg het dal van de Aa gevolgd. Op de Donk kwam een sluis te liggen. Over deze ontwikkelingen is van 15 tot het 28 september een tentoonstelling te zien in het ruim van de Terra Nova, een antiek schip uit 1929 van het type Kempenaar. Het ligt tussen sluis 6 en de Beekse brug. Opening is vrijdag om 3:30. De gemeente Labeek werkt samen met Lef Labeek om te helpen bij geldzorgen. Het kan namelijk gebeuren dat er rekeningen blijven liggen die niet of niet op tijd betaald kunnen worden. Dat geeft zorgen en kan tot problemen leiden. Zeker als de volgende rekening weer op de deurmat valt. Soms gaat dit zo snel dat je het overzicht verliest. Bij betalingsachterstanden krijgt de gemeente een centje en Lef stuurt dan een brief of een aanzichtkaart. Lef wil de geldzaken liever persoonlijk behandelen en daarom kunnen medewerkers ook langskomen om mogelijkheden te bespreken en te zoeken naar oplossingen. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geenwald Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920, regiobreek.

0: Dit programma wordt u aangeboden door restaurant Witteren Veghel.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. OSR in de middag.
1: Martin Huibers.

En zoals er een King of Pop is, zo moet er ook een Queen of Pop zijn. En dat is natuurlijk Madonna. Een hele goede middag. Welkom in deel 2 van OSR in de middag. We danken Paul weer voor het eerste gedeelte. En hier is muziek van Alban Lee Meldau. Forget About Us.

0: De Engelse boyband Five en Everybody Get Up. En ze gebruikten duidelijk de sample van Joey Jets en The Blackhearts met de grote hit I Love Rock and Roll. We hadden Alvin Lee Melbourne daarvoor met Forget About Us. En hier is het duo Johnny Mathis en Denise Williams. Too Much, Too Little, Too Late.
1: Yes, it's over.

in een paar minuten tijd kwam het helemaal weer voorbij. Het complete levenswerk van de Beatles, waar ze zo'n 20, 30 jaar over gedaan hebben, gebeurde allemaal door Jaap Egmond in 4,5 minuut soort. The Stars on 45. En we hadden daarvoor Laura Jansen met The Wicked World. Zometeen is het weer tijd voor de hoogtepunten van de nieuws. Maar eerst toch de Mark en Clark Band met z'n tweetjes achter de piano. En de Worn Down Piano.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA waarschuwt voor mogelijke Russische drone-aanvallen op Spanje, Frankrijk of Italië. Volgens de Spaanse krant El Mundo zou Moskou van plan zijn om die drones vanaf zee te lanceren vanuit containers op vrachtschepen. Het zuidoosten van Turkije is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,4. Voor zover bekend zijn er nog geen slachtoffers gevallen en is er geen schade gemeld, zo laat het Turkse rampenagentschap weten. Minister Velbrief van Sociale Zaken trekt jaarlijks 20 miljoen euro uit om te voorkomen dat mensen in de schulden zakken. En de squishy dumplings vormen geen gevaar voor de gezondheid, zo concludeert de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit na onderzoek naar het populaire kneedbare speelgoed. Het weer, het is overal droog en er zijn flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en een matige in het noordelijk kustgebied vrij krachtige noordwestenwind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: OSR.

Belgische zanger Denzel met Pump It Up. Hij heet eigenlijk gewoon Johan Wamen, deed in 2003 mee aan de allereerste editie van de Belgische Idol. Ze noemden het in de tijd gewoon Idol. En dat, daar wist hij de live shows mee te bereiken. Die won hij overigens niet, maar maakte wel een grote hit met Pump It Up. Overzeg 9-2-0 met Matt Bianco en Half

Het lied van het WK voetbal van Shakira en Burna Boy. Nog steeds in de hitparades met het nummer Die, Die. En over voetbal gesproken, vanavond kunnen we weer eens genieten van zo'n heerlijke pot tussen Duitsland en Nederland. Nou, dat wordt weer wat. En we hadden daarvoor Nick Drake met de cello song. Hier is Bryan Adams. Can't stop the thing we started. You know.

de Red Hot Chili Peppers. En by the way, trouwens, ja, we hadden ook nog Bryan Adams en Can't Stop the Thing We Started. We gaan zo meteen weer luisteren naar de nieuwsberichten van 5 uur en het streeknieuws. En daarna zijn we terug voor het laatste uur. Overzeg in de middag. Maar eerst de Cars.

0: Dit programma werd u aangeboden door restaurant Witteren Veghel.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Veel Russische bedrijven durven amper nog te investeren uit angst dat de overheid hun bezittingen zomaar afpakt. Dat zegt de topman van de grote Russische VTB-bank. Volgens hem stellen veel ondernemers hun uitbreidingsplannen uit vanwege de constante dreiging van onteigening. Het is een nieuwe klap voor het Russische ondernemersklimaat dat door de westerse sancties en hoge rentes toch al zwaar onder druk staat. Moskou annexeert vaker bedrijven onder het mom van staatsveiligheid. De Radboud Universiteit weert de studentenvereniging GNSV van de introductiemarkt. De universiteit neemt dat besluit nadat de AIVD en de NCTV de vereniging officieel hebben aangemerkt als rechtsextremistisch. Volgens de inlichtingendiensten verhult de club diep racistische ideeën achter een gematigd imago om zo studenten te werven. Het nieuws volgt na jaren van incidenten rond de vereniging op de Nijmeegse campus. Het is onduidelijk wat de universiteiten van Leiden en Utrecht nu gaan doen. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA waarschuwt voor mogelijke Russische drone-aanvallen op Spanje, Frankrijk of Italië. Volgens de Spaanse krant El Mundo zou Moskou van plan zijn om die drones vanaf zee te lanceren vanuit containers op vrachtschepen. Die kleinere drones richten geen grote verwoestingen aan, maar leggen wel vliegvelden of havens stil. Rusland wil volgens analisten met die dreiging vooral politieke en economische onrust zaaien en ziet Spanje, Frankrijk en Italië als de zwakste schakels. En Polen vermoedt dat de brand bij een Starlink-installatie gisteravond met opzet is gesticht door Rusland. Volgens vicepremier Gawkowski wijst veel erop dat de brand past in een nieuwe Russische strategie om westerse infrastructuur te saboteren. De getroffen installatie levert cruciaal satellietinternet aan Oekraïne voor legercommunicatie en het aansturen van drones. Maar de Starlink-hub is vandaag al gewoon weer in gebruik genomen. Het weer vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Lavik, Boekeren en Geemert Bakelen op Omroep Peelrand. Albert Heijn in Geemert is onderscheiden met het Super Supermarkt keurmerk, het SSK. Dat is een keurmerk voor zelfstandige supermarktondernemers die zich bijzonder inzetten voor de leefbaarheid in en rondom hun supermarkt. Ondernemer Arjan de Vries is onder andere gecertificeerd voor zijn grote inzet op het thema lokale betrokkenheid vanwege de wijkgerichte servicedienst in de winkel en het thema onderscheiden assortiment. Bram de Jong, voorzitter van de stichting Super Supermarkt Keurmerk, reikte het keurmerk uit en gaf aan dat het SSK niet zomaar wordt toegekend. Fotografieliefhebbers kunnen verrast worden door de diversiteit en creativiteit van Fotoclub Objectief. In de eerste 2 weekenden van oktober is in Kunstpodium het Oude Raadhuis in Beken nog een expositie te zien met zo'n 60 foto's gemaakt door de leden. Een opvallend aspect van de expositie is de rode draad. De fotografen kregen hetzelfde beginpunt, maar hadden de vrijheid om dit op een eigen wijze te interpreteren. Ook is er een diashow te zien met foto's rond verschillende thema's. Het Kunstpodium is open op 3 en 4 en 10 en 11 oktober van 2 tot 5. Officiële opening is op 3 oktober om 2 uur. De brandweer uit Helmond is in de nacht van dinsdag op woensdag opgeroepen voor een autobrand aan het Nuieind in Bakel. Toen de brandweer arriveerde, sloeg de vlam al uit de auto. De oorzaak van de brand is onbekend, maar in het weiland tegenover de brandende auto lag iets dat leek op een brandend kannetje. Auto's door de brand helemaal verwoest. De brand woedde op de weg naast een chaletpark waar bewoners vaak hun auto's parkeren. In het verleden zijn hier al vaker auto's door brand beschadigd. Brandstichting wordt daarom ook niet uitgesloten. Voor meer nieuws uit Lavik, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920, regiobreek.
4: Reclame maken op de radio? Dat is veel goedkoper dan je denkt. Ga naar osr920.nl en vraag een informatiepakket aan.
5: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. OSR in de middag. Martien Huibers.

The Waterboys, A Girl Called Johnny. Ja, zo heet de meisjes nou eenmaal niet, maar goed. Welkom terug in het laatste uur, OSR in de middag op deze heerlijke nazomerdag. Met temperaturen die tot de 20 graden gaan. En de komende dagen wordt het nog warmer en warmer. Hier is Stef Leppert, The Animal.

Ja, het gaat erg goed met de country. Haalde Ella Langley deze week al een record door 23 weken lang de lijstafvoerder te zijn van de Billboard's Hot 100 met het nummer Chosen Texas. Ook deze van Stella Lefty is een grote hit. 19 weken lang staat ze al genoteerd in onze eigen Nederlandse hitlijsten. En deze week komen we ze tegen met een rode stip op nummer 8 met het nummer Boston. En voor de Def Leppard met The Animal. OSR 920 met Lois Lane. Inderdaad, zij zijn onze beste vriendjes en vriendinnetjes.

0: Tony, en If I Had No Loots and the Darts hadden we ervoor met The Boy from New York City. Zometeen is het weer tijd voor de hoogtepunten van het nieuws, maar voor die tijd Anna Popovic en het prachtige nummer Johnny Ray.
1: Johnny Ray, I think I made a big mistake. My heart, it hurts.

0: 你。
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Veel Russische bedrijven durven amper nog te investeren uit angst dat de overheid hun bezittingen zomaar afpakt. De Radboud Universiteit weert de studentenvereniging GNSV van de introductiemarkt. De universiteit neemt dat besluit nadat de AIVD en de NCTV de vereniging officieel hebben aangemerkt als rechtsextremistisch. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA waarschuwt voor mogelijke Russische droneaanvallen op Spanje, Frankrijk of Italië. Volgens de Spaanse krant El Mundo zou Moskou van plan zijn om die drones vanaf zee te lanceren vanuit containers op vrachtschepen. En Polen vermoedt dat de brand bij een Starlink-installatie gisteravond met opzet is gesticht door Rusland. Het weer vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Steve Rowland en de Family Dog begonnen destijds als de Family Dog. Een groep die werd gevormd door Albert Hammond en door Steve Rowland. En de studiomuzikanten in de groep waren de leden van Led Zeppelin. En achter de piano, ja, dat zat Elton John. Overigens was dat de opvolger van The Way of Life. En die heette Sympathy. Hier zijn Mumford & Sons en The Cave. It's empty.

10 dagen lang stond hij in de Johan Cruijff Arena, Harry Styles. En we hadden het nummer Golden, een van zijn vele grote hits. En daarvoor AC/DC met The Money Talks, laat het geld maar spreken. Oude zeg, 920 met The Latin Quarter. Hier is Radio Africa.

dat was weer even genieten van de stem van Lewis Capaldi. Someone You Loved. En we hadden Crosby, Stills, Nash. Sonder Jong, die had waarschijnlijk even een vrije dag. Just a Song Before I Go. En The Latin Quarter met Radio Africa. En tot zover OSR in de middag op deze donderdag, de 24e september. Straks na 6 uur het programma De Avond Door met Tom Holland. Ik wens je een hele fijne nazomeravond. En wij zijn er morgen weer met OSR in de middag. Tot slot, Climie Fischer, Love Changes.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
2: Dit is OSR 920. Met het radionieuws van 6 uur.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. De camerabril moet verboden worden. Dat wil een meerderheid van de Tweede Kamer in navolging van burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom en de Consumentenbond. Bestaande wetgeving verbiedt het gebruik van camerabrillen in de openbare ruimte al, want het is verboden om beelden van mensen te maken en deze te delen. Toch is een expliciet verbod op de zogenaamde gluurbril nodig, vindt het parlement. Het kabinet gaat de mogelijkheden onderzoeken. Meer dan 10.000 mensen hebben in Madrid geprotesteerd tegen de torenhoge prijzen op de Spaanse huizenmarkt. Aanleiding is de uitzetting van een 87-jarige vrouw die haar woning na 71 jaar moest verlaten omdat ze een enorme huurverhoging niet kon betalen. Beelden van de vrouw die op een brancard door de politie werd afgevoerd leidden tot een storm van verontwaardiging. De demonstratie in de hoofdstad jaagt een landelijke protestgolf tegen huisuitzettingen aan. Andere Spaanse steden volgen. De Canadese premier Carney heeft het scenario van een Amerikaanse militaire inval onderzocht naar herhaalde dreigementen van president Trump om Canada in te lijven. In een interview met de New York Times noemde Carney die voorbereiding een vorm van risicobeheer, al gaat hij er niet van uit dat het echt zover komt. De relatie tussen de buurlanden staat door een uitgelopen handelsconflict op scherp. Carney geldt wereldwijd als het boegbeeld van het verzet tegen het grillige beleid van president Trump. En de Radboud Universiteit weert de studentenvereniging GNSV van de introductiemarkt. De universiteit neemt dat besluit nadat de AIVD en de NCTV de vereniging officieel hebben aangemerkt als rechtsextremistisch. Volgens de inlichtingendiensten verhult de club diep racistische ideeën achter een gematigd imago om zo studenten te werven. Het nieuws volgt na jaren van incidenten rond de vereniging op de Nijmeegse campus. Het is onduidelijk wat de universiteiten van Leiden en Utrecht nu gaan doen. Het weer. Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
2: OSR 920 regiobreek.
4: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekeren en Geenwold Bakel op Omroep Peelrand. Inwoners van Middelhezen maken zich op voor een bijzondere avond, het Middelhezer Dorpsdiner. Op zaterdag 7 november organiseert het comité Passie voor Middelhezen voor het eerst dit evenement, vergelijkbaar met het reeds bekende Dorpsdiner in Beek en Donk. Het concept is eenvoudig en verrassend. Deelnemers schuiven per gang aan bij andere keukentafels ergens in het dorp. Zo ontstaat een avond vol ontmoeting en gezelligheid. Kookduo's bereiden thuis een 3-gangig diner voor en ontvangen per gang 3 nieuwe eetduo's. In Laabeek moest de politie dit jaar al 126 keer uitrukken voor verwarde personen. Dit is ruim meer dan de 75 meldingen in dezelfde periode vorig jaar. Landelijk stijgt het aantal overlastmeldingen al jaren. In de eerste 8 maanden dit jaar telde de politie ruim 132.000 meldingen. Dat is bijna 20.000 meer dan een jaar daarvoor. Elke melding kost agenten uren, ook als er geen strafbaar feit of direct gevaar is. Agenten komen dan minder toe aan opsporing, verkeersveiligheid en wijkcontact. Elke dinsdagochtend kan men tot en met 1 december meedoen aan een groepstraining in de beweegtuin in de Mortel. Van 9 tot 10 begeleidt een sportcoach de les, inclusief warming-up op fijne muziek, een spelelement en een cooling-down. Bij slecht weer verplaatst men de beweegles naar de sprank. Na afloop is er altijd tijd voor koffie. De beweegtuin, te vinden op het dorpsplein vlakbij de fietsenstalling van de school, biedt een gevarieerde samenstelling van beweegtoestellen voor jong en oud. U kunt er ook zelfstandig gebruik van maken. U hoeft zich van tevoren hiervoor niet aan te melden. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.

Michael en zijn vier broers, de Jackson 5, leerden zich in de 90's in met deze I Want You Back. En zo begonnen wij de donderdagavond aflevering van de Avondtoren hier bij OZR 29.0. Tot aan 10 uur zijn we bij je. Straks rond 6:30 uiteraard onze eendagsvlieg. Status Quo komt eraan. Nu eerst Plain White T's en Hey There Delilah.

Een hit van de Dion uit de jaren 60. Dat was nog steeds. Dus komen ze poetsen het op in de jaren 80. Het heette The Wanderer. Daarvan hadden we de Plain White Tees. Nog wel eens jaren 60 gesproken. Dit is Donovan Leitch. Want ze heten met zijn achternaam. Want iedereen roept altijd Donovan door dan ook. Maar uit 1966 een van zijn allermooiste hits. Sunshine Superman.

Feels Part 2, dat was de band Sommieux. Jammer dat ze zo weinig grote hits meer scoren. In het begin was het echt regelmatig dikke hits, maar dit is nu een nieuwe single. Kijken of dit misschien gaat scoren. In ieder geval de uptempo platen doen het altijd beter als de meer langzamere platen. Daarvoor Donovan en Sunshine Superman. Eens even kijken, we hebben er nog twee te gaan. Dan is het tijd voor onze inzagvlieg. Zometeen The Shy Guy van Diana King. En nu eerst deze van The Dire Straits, Money for Nothing.

plaat is zo'n volledig jong, ik ken dat, hè. Diana King en The Shy Guy. Dat zeg ik in ieder geval, The Dire Straits en Money for Nothing. Tijd voor onze indagslief voor vandaag, 1976. 8 weken top 40, Noël was de hoogste notering voor deze zomerse plaat van meneer Paul Davis.

Hij schreef hits voor anderen, maar hij zong ze ook zelf. Chris Andrews met The To Whom It Concerns, Mark Anthony, You Sang To Me. En onze inleidingslied was vandaag van Paul Davidson. Het ging over de Midnight Rider. Hier doe ik iemand een heel groot plezier mee bij OZR, dat weet ik zeker. Bruce Hornsby. En nu is niet met die bekende grootheid, maar dit was een mindere, maar zeker leuk. The Valley Road. En daarna draai je de dijk en laat het vanavond maar gebeuren.

volgende plaatje uit de hitparade. Dat was Alex Rowan met zijn Passenger on the Border bij de Monkees en I'm a Believer. Nieuws van 7 uur komt eraan. Vervolg met Kees Verkooy. Veel plezier ermee. En we willen graag morgenavond weer om 6 uur. Hier is nog Manfred Mann's Earth Band en Blinded by the Light.

0: Jee, die tegelvloer. Die ziet er strak uit.
1: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt, kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
2: Dit is OSR 920. Met het radionieuws van 7 uur.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Binnenkort kan de marechaussee verder van de grenscontroles uitvoeren. Door nieuwe regels mag er tot 20 kilometer van de grens worden geopereerd. Sinds december 2024 vinden binnengrenscontroles plaats. Volgens het Europese verdrag van Schengen mag dat alleen op de grens zelf zijn. Dat zorgt voor veel verkeershinder. Vernieuwing van de regels geeft de marechaussee meer bevoegdheden en dus ook een groter werkgebied. De camerabril moet verboden worden. Dat wil een meerderheid van de Tweede Kamer in navolging van burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom en de Consumentenbond. Bestaande wetgeving verbiedt het gebruik van camerabrillen in de openbare ruimte al, want het is verboden om beelden van mensen te maken en deze te delen. Toch is een expliciet verbod op de zogenaamde gluurbril nodig, vindt het parlement. Het kabinet gaat de mogelijkheden onderzoeken. Meer dan 10.000 mensen hebben in Madrid geprotesteerd tegen de torenhoge prijzen op de Spaanse huizenmarkt. Aanleiding is de uitzetting van een 87-jarige vrouw die haar woning na 71 jaar moest verlaten omdat ze een enorme huurverhoging niet kon betalen. Beelden van de vrouw die op een brancard door de politie werd afgevoerd leidden tot een storm van verontwaardiging. De demonstratie in de hoofdstad jaagt een landelijke protestgolf tegen huisuitzettingen aan. Andere Spaanse steden volgen. De Canadese premier Carney heeft het scenario van een Amerikaanse militaire inval onderzocht naar herhaalde dreigementen van president Trump om Canada in te lijven. In een interview met de New York Times noemde Carney die voorbereiding een vorm van risicobeheer, al gaat hij er niet van uit dat het echt zover komt. De relatie tussen de buurlanden staat door een uitgelopen handelsconflict op scherp. Carney geldt wereldwijd als het boegbeeld van het verzet tegen het grillige beleid van president Trump. Het weer. Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden.
0: Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Lavik, Boekeren en wat Bakel op Omroep Peelrand. Als men overweegt om een woning te verduurzamen en zo te besparen op de energierekening, dan is er een energiecoach om dit stap voor stap te begeleiden. Of men nu net begint met oriënteren, een concreet plan wil opstellen, offertes wil vergelijken of hulp nodig heeft bij het aanvragen van de gemeentelijke subsidie, energiecoach staat altijd voor je klaar om te helpen. Zaterdag 26 september kan men persoonlijk advies krijgen tijdens een inloopspreekuur in Gemert. Dit spreekuur vindt plaats tussen 10 en 12 uur. Hiervoor moet men wel een afspraak maken via energiehuisslimwonen.nl. Raadsleden en wethouders van Boekel bezochten 15 september jongstleden het dorpsteam. Medewerkers gaven daar toelichting op hun veelzijdige werkzaamheden. Het bleek een team dat zich met passie inzet voor alle ondersteuningsvragen binnen de gemeente. Of het nu gaat om mentale zorg, begeleiding bij opvoeden of hulp bij geldzaken. Elke vraag kan landen bij het dorpsteam. Zij zoeken samen met de inwoner naar passende oplossingen. De conclusie was dan ook helder. Boekel mag oprecht trots zijn op dit waardevolle dorpsteam. Elke dinsdagochtend kan men tot en met 1 december meedoen aan een groepstraining in de beweegtuin in de Mortel. Van 9 tot 10 begeleidt een sportcoach de les, inclusief warming up op fijne muziek, een spelelement en een cooling down. Bij slecht weer verplaatst men de beweegles naar de Sprank. Na afloop is er altijd tijd voor koffie. De beweegtuin, te vinden op het dorpsplein vlakbij de fietsenstalling van de school, biedt een gevarieerde samenstelling van beweegtoestellen voor jong en oud. U kunt er ook zelfstandig gebruik van maken. U hoeft zich van tevoren hiervoor niet aan te melden. Voor meer nieuws uit Lavik, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
5: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
6: OSR.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. De avond door.
5: Kees van Kooi.

is dat een hele mooie naam, Lady of the Disco. Want zij was toch wel bepalend voor heel wat disco-hits. En dit was net een klein beetje anders, maar wel leuk. State of Independence van Donna Summer. Het is 7 over 7, welkom. Dit is deel 2 van jouw avond door de pauze 920. Mocht je net thuis zijn en aan tafel zitten, eet smakelijk.

ben je net bezig met het voetballen in een KNVB bekerfinale. En na heel hard zwoegen krijg je een verdiende penalty. Het is donker en je raadt nooit wat er gebeurt. Op het moment dat die penalty genomen moet worden, valt het licht uit en is het pikken donker. Kun je nou afvragen of dat nou opzet is of per ongeluk. Ja, daar kom je nooit achter.

had het liedje al geschreven in 1959 en kwam uit in 1961 en staat een beetje bekend om die harmonica, die mondharmonica van Delbert McClinton. Dat is de naam van de man die dan net niet op het hoesje staat. En het leuke is, ik zat even te kijken naar

Misschien ben jij al, net als zoveel, een fan van de toppers. Nou, dan moet je wel eventjes opletten, want het gaat niet zo best met een van de zangers, René Vroeger. En het hangt er een klein beetje vanaf hoe het gaat met zijn gezondheid. Of de toppers überhaupt dit jaar wel concerten gaan geven. Dus hou de website in de gaten.

Hij was bezig met een tournee en dat ging niet zo goed, want hij voelde zich niet zo lekker. En dan bleek het achteraf dat hij hartproblemen had. Jawel, hartproblemen, en hij wordt geopereerd in het ziekenhuis en voorlopig moet hij rust houden. 77, je kunt je afvragen of je dan nog wel op toneel moet staan. En gewoon genieten van al het moois om je heen. Lijkt me nog

ik weet niet of je dat filmpje nog voor de geest kunt halen. Dat hij dat nummer voor het eerst laat horen aan de crew van die animatiefilm. En ze kunnen niet stil blijven staan. Nou, ik bijna ook niet. Het is bijna tijd om het stokje over te dragen aan mijn collega's. En die gaan door met de avond door. En tussen 10 en 12 voor de nacht begint. En kun je dan nog niet slapen, mooie nachtprogrammering. En ik zie je morgen op vrijdag. De dag voor het weekend. Tot dan. Hoi.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Binnenkort kan de marechaussee verder van de grenscontroles uitvoeren. Door nieuwe regels mag er tot 20 kilometer van de grens worden geopereerd. Sinds december 2024 vinden binnengrenscontroles plaats. Volgens het Europese verdrag van Schengen mag dat alleen op de grens zelf zijn. Dat zorgt voor veel verkeershinder. Vernieuwing van de regels geeft de marechaussee meer bevoegdheden en dus ook een groter werkgebied. Het Duitse Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart naar een 105-jarige. De man was in de Tweede Wereldoorlog bewaker in een krijgsgevangenenkamp. In dat kamp, vlakbij het dorpje Schloss in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen, zaten bijna 200.000 gevangenen. De oud-bewaker wordt ervan verdacht gevangenen te hebben vermoord en anderen te hebben geholpen bij het moorden. Of de 105-jarige verdachte in staat is om terecht te staan, is onbekend. Hij zit nog niet vast. In Spanje is begin deze maand een martelkamer ontdekt in een Zuid-Spaanse villa. Na een tip onderzocht de politie het huis. Ze vonden twee mannen die ernstig waren mishandeld. Een van hen werd vastgehouden in een kamer die volledig was ingepakt in plastic, bedoeld om geen bloedsporen achter te laten. In het huis werd ook een compleet wapenarsenaal aangetroffen. De politie heeft 7 Servische verdachten aangehouden, vermoedelijk leden van een drugsbende. En de Gouden Griffel voor het beste kinderboek gaat dit jaar naar de onlangs overleden schrijver Sjoerd Kuiper. Hij krijgt de prijs voor zijn boek Maantje verhuist de zee, over de 9-jarige Maantje en haar oma. Kuipers overleed dinsdag op 74-jarige leeftijd, maar heeft de prijs nog op zijn ziekbed in ontvangst kunnen nemen. Morgen wordt het jaarlijkse kinderboekenbal gehouden. Illustrator Karst-Janneke Rogaar krijgt dan het gouden penseel voor haar boek Lucie en Donker. Het weer. Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekeren en Geenwold Bakel op Omroep Peelrand. Elke dinsdagochtend kan men tot en met 1 december meedoen aan een groepstraining in de beweegtuin in de Mortel. Van 9 tot 10 begeleidt een sportcoach de les, inclusief warming-up op fijne muziek, een spelelement en een cooling-down. Bij slecht weer verplaatst men de beweegles naar de Sprank. Na afloop is er altijd tijd voor koffie. De beweegtuin, te vinden op het dorpsplein vlakbij de fietsenstalling van de school, biedt een gevarieerde samenstelling van beweegtoestellen voor jong en oud. U kunt er ook zelfstandig gebruik van maken. U hoeft zich van tevoren hiervoor niet aan te melden. Raadsleden en wethouders van Boekel bezochten 15 september jongstleden het dorpsteam. Medewerkers gaven daar toelichting op hun veelzijdige werkzaamheden. Het bleek een team dat zich met passie inzet voor alle ondersteuningsvragen binnen de gemeente. Of het nu gaat om mentale zorg, begeleiding bij opvoeden of hulp bij geldzaken. Elke vraag kan landen bij het dorpsteam. Zij zoeken samen met de inwoner naar passende oplossingen. De conclusie was dan ook helder. Boekel mag oprecht trots zijn op dit waardevolle dorpsteam. In Laabeek moest de politie dit jaar al 126 keer uitrukken voor verwarde personen. Dit is ruim meer dan de 75 meldingen in dezelfde periode vorig jaar. Landelijk stijgt het aantal overlastmeldingen al jaren. In de eerste 8 maanden dit jaar telde de politie ruim 132.000 meldingen. Dat is bijna 20.000 meer dan een jaar daarvoor. Elke melding kost agenten uren, ook als er geen strafbaar feit of direct gevaar is. Agenten komen dan minder toe aan opsporing, verkeersveiligheid en wijkcontact. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekeren en Geenwold Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
4: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. De avond door.
4: Peter Boer.

Zijn die nou wake up, wake up? Ik ben wakker hoor. Hey, ik zit er gewoon. Hey, goedenavond. Welkom. Nieuw uur OBZ 920. Kees, dankjewel. Mijn naam is Peter. En tot 9 uur ben ik bij je met leuke hits. Deze van Bruce Springsteen bijvoorbeeld.

Zo, lekker. Steely Dan. Lang niet gehoord. Deze Reeling in the Years. En ook nog de jarige Bruce Springsteen met My Hometown. Het zijn allemaal fijne deunen die je hoort hier op OSR 920. Het is donderdag en dat betekent dat voor mij het weekend begonnen is. Het is 24

Don't Say No Tears en Paul Garrick solo. Hij zat ook ooit in een bandje. Mike and the Mechanics deed hij toen met Mike Rutherford samen. Die van Genesis inderdaad. Dat was ook zijn stem inderdaad. Het is een fijne muziek toch? Wat zeggen jullie? Ja, dat zeg ik. Inderdaad, gewoon lekker meezingen. Dat kan ook op donderdagavond. Geen enkel probleem. Zometeen gaan we eens kijken in de geschiedenisboekjes. Wat staat er allemaal op 24 september in het verleden genoteerd? Daar gaan we zometeen naar kijken. Maar eerst gaan we even terug in de tijd naar... Ja, is het het origineel of nou niet? Daar is nog een discussie over gaande. Maar het is in ieder geval de eerste opname die wij kennen van deze Lion Sleeps Tonight. Dit keer de Tokens.

Really Like You. Ja, dat zei ze al eerder, want dan wilde ze dat er gebeld werd. Hè? Ja, Call Me Maybe. Het is diezelfde dame namelijk. Carly Rae Jepsen hier bij OZR 920. En wat ook leuk is, is dat er in 1955 voor het eerst op de Amerikaanse televisie kon worden gekeken naar de verschijning van Judy Garland. Ze was voor het eerst op televisie in het programma Ford Star Jubilee, een gesponsord programma. En dat werd uitgezonden door CBS. En dit programma trekt op dat moment een record aantal kijkers. In Theater Carré wordt op 24 en 28 september in 1974 de one-man show van Toon Hermans voor de grammofoonplaat opgenomen. Toon Hermans die doet onder meer zijn beroemde conferentie over Sinterklaas. Ik kan je zeggen, de LP staat hier in de kast. Wij hebben die, ja. En John Denver die wordt op 24 september 1993 door de rechter veroordeeld tot het geven van een liefdadigheidsvoorstelling. Hij is namelijk gearresteerd met een slokje te veel op. Ja. En dan hebben we de jarige van vandaag, Jette van der Meij. Je kent haar als Tante Laura uit Goede Tijden, Slechte Tijden. Justine Pamelaai, die zat ooit bij de Pasadena Dream Band en zong over Zandvoort aan de zee. Richard Groenendijk, die vrolijke vent. En niemand minder dan MC Michael G. En nou kennen we MC Michael G natuurlijk allemaal samen met DJ Sven in de Holiday Rap. Maar hij deed solo ook nog een paar leuke dingetjes. En ik ben even gaan graven in het archief en ik kwam deze solo plaat van hem tegen. Show 'em the bass.

tell you. I never not love you, inderdaad. Zo heette die plaat. Wat leuke platen. Leuk. En daarvoor de jarige Lucien Witteveen, oftewel MC Mike G. En Show 'em the Bass. Ja, dat vond ik zo'n leuk plaatje. Ik heb hem hier op vinyl. Moeten we eens een keer op een zondagmiddag draaien. Deze trouwens ook. Always There.

Milli Vanilli en Girl, I'm Gonna Miss You. Dat was eigenlijk een van hun weinige ballads. Hè. De rest was allemaal dansbaar, uptempo. En er moest natuurlijk ook een keer een tegengewichtje komen. Even wat rust in de groep, zeg maar. Hey, meer rust in de groep zometeen. Petro Leendes vanaf 9 uur hier op je radio.

0: Hey, die tegelvloer, die ziet er strak uit.
1: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Binnenkort wordt het toegestaan om overledenen te resumeren. Dat meldt RTL Nieuws. Bij resumatie wordt een lichaam niet begraven of gecremeerd, maar opgelost in vloeistof. Het kabinet gaat de nieuwe uitvaartmethode opnemen in de wet op de lijkbezorging. Er wordt al sinds 2011 gelobbyd voor het toestaan van deze nieuwe methode. De Gezondheidsraad adviseert ook om resumatie mogelijk te maken. Resumatie is duurzamer omdat er minder elektriciteit en gas voor nodig is. Het Duitse Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart naar een 105-jarige. De man was in de Tweede Wereldoorlog bewaker in een krijgsgevangenenkamp. In dat kamp, vlakbij het dorpje Schloss in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen, zaten bijna 200.000 gevangenen. De oud-bewaker wordt ervan verdacht gevangenen te hebben vermoord en anderen te hebben geholpen bij het moorden. Of de 105-jarige verdachte in staat is om terecht te staan, is onbekend. Hij zit nog niet vast. In Spanje is begin deze maand een martelkamer ontdekt in een Zuid-Spaanse villa. Na een tip onderzocht de politie het huis. Ze vonden twee mannen die ernstig waren mishandeld. Een van hen werd vastgehouden in een kamer die volledig was ingepakt in plastic, bedoeld om geen bloedsporen achter te laten. In het huis werd ook een compleet wapenarsenaal aangetroffen. De politie heeft 7 Servische verdachten aangehouden, vermoedelijk leden van een drugsbende. En de Gouden Griffel voor het beste kinderboek gaat dit jaar naar de onlangs overleden schrijver Sjoerd Kuiper. Hij krijgt de prijs voor zijn boek Maantje verhuist de zee, over de 9-jarige Maantje en haar oma. Kuipers overleed dinsdag op 74-jarige leeftijd, maar heeft de prijs nog op zijn ziekbed in ontvangst kunnen nemen. Morgen wordt het jaarlijkse kinderboekenbal gehouden. Illustrator Karst-Janneke Rogaar krijgt dan het gouden penseel voor haar boek Lucie en Donker. Het weer. Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden.
0: Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemelt Bakelen op Omroep Peelrand. Inwoners van Middelhezen maken zich op voor een bijzondere avond, het Middelhezer Dorpsdiner. Op zaterdag 7 november organiseert het comité Passie voor Middelhezen voor het eerst dit evenement, vergelijkbaar met het reeds bekende Dorpsdiner in Beek en Donk. Het concept is eenvoudig en verrassend. Deelnemers schuiven per gang aan bij andere keukentafels ergens in het dorp. Zo ontstaat een avond vol ontmoeting en gezelligheid. Kookduo's bereiden thuis een 3-gangig diner voor en ontvangen per gang 3 nieuwe eetduo's. In Laabeek moest de politie dit jaar al 126 keer uitrukken voor verwarde personen. Dit is ruim meer dan de 75 meldingen in dezelfde periode vorig jaar. Landelijk stijgt het aantal overlastmeldingen al jaren. In de eerste 8 maanden dit jaar telde de politie ruim 132.000 meldingen. Dat is bijna 20.000 meer dan een jaar daarvoor. Elke melding kost agenten uren, ook als er geen strafbaar feit of direct gevaar is. Agenten komen dan minder toe aan opsporing, verkeersveiligheid en wijkcontact. Raadsleden en wethouders van Boekel bezochten 15 september jongstleden het dorpsteam. Medewerkers gaven daar toelichting op hun veelzijdige werkzaamheden. Het bleek een team dat zich met passie inzet voor alle ondersteuningsvragen binnen de gemeente. Of het nu gaat om mentale zorg, begeleiding bij opvoeden of hulp bij geldzaken. Elke vraag kan landen bij het dorpsteam. Zij zoeken samen met de inwoner naar passende oplossingen. De conclusie was dan ook helder. Boekel mag oprecht trots zijn op dit waardevolle dorpsteam. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemelt Bakelen, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
5: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
6: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
7: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
8: OSR 920. De avond door.
2: Petro Leenders.

als opener in het laatste gedeelte de avond door hier op OSN 920. Hartelijk welkom allemaal. We gaan een hele mooie nieuwe plaat draaien van Mel. Mel samen met Vintage Future. Ja, zeker. De beste zangeres van Nederland zingt voor jou de allernieuwste single. Hier is Missing You op OSN 920.

Coldplay. Hele mooie muziek. Live in Technicolor 2, zo heette dat. En daarvoor de muziek van The Shirts, Tell Me Your Plans. En Mel met Vintage Future. De allernieuwste single hier te horen op OSN 9.nl. Missing You, zo heette dat. Even terug in de tijd. Tijdje geleden deze. The Supremes, Someday We'll Be Together.

Blues End, zo heette dit bandje uit de 80's. Hanging on a String, zo heette de titel. En Chicago, met die prachtige plaat. Feeling Stronger Every Day, hoorde je ook op OSG 29 en Earth, Wind and Fire. Daarmee gaan we door. Ja, zeker. Shining Star. Yeah.

even wat reggae uit de platen rechtgepakt. Jazeker, het is Ziggy Marley. Look Who's Dancing, zong hij voor ons. En Ronan Keating, Loving Each Day, hoorde je ook op OWS 920. Even een vrolijk plaatje draaien met Train. Ja, straks trouwens, mooie muziek van Boskeks. Maar eerst deze, Bruises.

Rolling Stones, you can't always get what you want. Maar je kan het wel proberen natuurlijk. Texas hoor je ook. I don't want a lover. En Boskeks was erbij met Low Down. Straks naar

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Een lege zaal bij de Verenigde Naties vanavond tijdens een speech van de Israëlische premier Netanyahu. Tientallen diplomaten verlieten uit protest de zaal, slechts enkele bleven op hun plek zitten. Netanyahu reageerde fel en noemde de vertrekkers morele lafaards. Vorig jaar gebeurde hetzelfde tijdens een speech van de Israëlische premier. Diplomaten protesteren zo onder andere tegen de genocide in Gaza. Netanyahu noemt elke beschuldiging van oorlogsmisdaden een leugen. Opnieuw ongeregeldheden bij een protest tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. De mobiele eenheid heeft vanavond in het Gelderse dorp Kesteren ingegrepen nadat vuurwerk werd afgestoken door relschoppers. Een ANP-verslaggever meldt dat meerdere personen door de ME in busjes zijn meegenomen. Vorige week waren er rellen in het nabijgelegen dorp Opheusden. Daarbij werden 14 mensen gearresteerd. De EU gaat het doel om in 2030 een sterke defensiemacht met voldoende afschrikking naar Rusland te hebben niet halen. Dat staat in een EU-rapport van regeringsleiders dat is ingezien door persbureau Reuters. De herbewapening van de EU gaat te langzaam en is niet doeltreffend genoeg, aldus het Europees Defensieagentschap dat het rapport heeft opgesteld. Om de doelstelling alsnog te halen is een drastisch andere aanpak nodig, is de conclusie. Binnenkort wordt het toegestaan om overledenen te resumeren. Dat meldt RTL Nieuws. Bij resumatie wordt een lichaam niet begraven of gecremeerd, maar opgelost in vloeistof. Het kabinet gaat de nieuwe uitvaartmethode opnemen in de wet op de lijkbezorging. Er wordt al sinds 2011 gelobbyd voor het toestaan van deze nieuwe methode. De Gezondheidsraad adviseert ook om resumatie mogelijk te maken. Resumatie is duurzamer omdat er minder elektriciteit en gas voor nodig is. Het weer. Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geenwold Bakelen op Omroep Peelrand. Inwoners van Middelhezen maken zich op voor een bijzondere avond, het Middelhezer Dorpsdiner. Op zaterdag 7 november organiseert het comité Passie voor Middelhezen voor het eerst dit evenement, vergelijkbaar met het reeds bekende Dorpsdiner in Beek en Donk. Het concept is eenvoudig en verrassend. Deelnemers schuiven per gang aan bij andere keukentafels ergens in het dorp. Zo ontstaat een avond vol ontmoeting en gezelligheid. Kookduo's bereiden thuis een driegangig diner voor en ontvangen per gang 3 nieuwe eetduo's. Raadsleden en wethouders van Boekel bezochten 15 september jongstleden het dorpsteam. Medewerkers gaven daar toelichting op hun veelzijdige werkzaamheden. Het bleek een team dat zich met passie inzet voor alle ondersteuningsvragen binnen de gemeente. Of het nu gaat om mentale zorg, begeleiding bij opvoeden of hulp bij geldzaken. Elke vraag kan landen bij het dorpsteam. Zij zoeken samen met de inwoner naar passende oplossingen. De conclusie was dan ook helder. Boekel mag oprecht trots zijn op dit waardevolle dorpsteam. Als men overweegt om een woning te verduurzamen en zo te besparen op de energierekening, dan is er een energiecoach om dit stap voor stap te begeleiden. Of men nu net begint met oriënteren, een concreet plan wil opstellen, offertes wil vergelijken of hulp nodig heeft bij het aanvragen van de gemeentelijke subsidie, energiecoach staat altijd voor je klaar om te helpen. Zaterdag 26 september kan men persoonlijk advies krijgen tijdens een inloopspreekuur in Gemert. Dit spreekuur vindt plaats tussen 10 en 12 uur. Hiervoor moet wel een afspraak maken via energiehuisslimwonen.nl. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: Muziek van Anita Meijer. The Alternative Way. Hey, welkom. Dit is Voor de Nacht Begint. De beste zangers. De liedjes van afgelopen zaterdag van de Nederlandse TV. En elke dag hier een andere op de radio. Yves Berensen met Patronen.
1: Voorste moet sterk zijn. Ze vangt de regen ook, al kan het soms te zwaar zijn. Ze kust de wind en hoopt dat ik op haar lijk. Maar niemand heeft je dat geleerd. De voorste moet groot zijn. En ondanks dat het pijn doet, moet er hoop zijn. En fouten van toen mogen er ook zijn.

Muziek van Harry Musquet, de Border Blues. We kennen hem van QB and the Blizzards. We gaan naar de eerste albumtrack voor vandaag. Poco gaat dat worden, Rose of Cimarron, zo heet het album. Hier is Tulsa Turnaround.

0: met deze Style Council zijn we gelijk aangekomen voor de album track van de week. Oftewel die van vandaag. Het album is van Alabama Shakes. I Must Be Dreaming, zo heet het album. Hier is Tied to You.
1: Album van de week.

Deze Bert Hering had op een gegeven moment in zijn carrière besloten, ik ga een hele aantal Engelse liedjes in het Nederlands vertalen en dan zijn versie geven. Doe wat je wil, was er zo eentje van. Hey, de laatste albumtrack voor dit uur. Eentje van de Quarry Boys, Stroll On. Dit is een track van het album Twisted Love.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Oekraïne krijgt een nieuwe partij Patriot luchtverdedigingsraketten, meldt president Zelensky. Hij heeft daarover een akkoord getekend, maar zegt niet met wie. Oekraïne heeft grote behoefte aan de Patriots, die het beste opgewassen zijn tegen de Russische ballistische raketten. De Amerikaanse president Trump hintte er een tijdje terug op dat Oekraïne de raketten zelf mocht gaan produceren, maar kwam daarop terug. Oekraïne moet nu over elke partij opnieuw onderhandelen. Enkele honderden studenten hebben in Delft geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. Studentenorganisaties hadden bewust een avondfietstocht opgezet, omdat de vrouwen die de afgelopen tijd in de regio Delft werden aangevallen allemaal op de fiets zaten. Anderhalve week geleden werd een 19-jarige man uit Delft aangehouden op verdenking van de mishandelingen en aanrandingen van de vrouwen. Hij zou hebben bekend. De man werd vandaag voorgeleid. Een lege zaal bij de Verenigde Naties vanavond tijdens een speech van de Israëlische premier Netanyahu. Tientallen diplomaten verlieten uit protest de zaal, slechts enkele bleven op hun plek zitten. Netanyahu reageerde fel en noemde de vertrekkers morele lafaards. Vorig jaar gebeurde hetzelfde tijdens een speech van de Israëlische premier. Diplomaten protesteren zo onder andere tegen de genocide in Gaza. Netanyahu noemt elke beschuldiging van oorlogsmisdaden een leugen. Opnieuw ongeregeldheden bij een protest tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. De mobiele eenheid heeft vanavond in het Gelderse dorp Kesteren ingegrepen nadat vuurwerk werd afgestoken door relschoppers. Een ANP-verslaggever meldt dat meerdere personen door de ME in busjes zijn meegenomen. Vorige week waren er rellen in het nabijgelegen dorp Opheusden. Daarbij werden 14 mensen gearresteerd. Het weer. Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekeren en Geenwold Bakel op Omroep Peelrand. Als men overweegt om een woning te verduurzamen en zo te besparen op de energierekening, dan is er een energiecoach om dit stap voor stap te begeleiden. Of men nu net begint met oriënteren, een concreet plan wil opstellen, offertes wil vergelijken of hulp nodig heeft bij het aanvragen van de gemeentelijke subsidie, energiecoach staat altijd voor je klaar om te helpen. Zaterdag 26 september kan men persoonlijk advies krijgen tijdens een inloopspreekuur in Gemert. Dit spreekuur vindt plaats tussen 10 en 12 uur. Hiervoor moet men wel een afspraak maken via energiehuisslimwonen.nl. Raadsleden en wethouders van Boekel bezochten 15 september jongstleden het dorpsteam. Medewerkers gaven daar toelichting op hun veelzijdige werkzaamheden. Het bleek een team dat zich met passie inzet voor alle ondersteuningsvragen binnen de gemeente. Of het nu gaat om mentale zorg, begeleiding bij opvoeden of hulp bij geldzaken. Elke vraag kan landen bij het dorpsteam. Zij zoeken samen met de inwoner naar passende oplossingen. De conclusie was dan ook helder. Boekel mag oprecht trots zijn op dit waardevolle dorpsteam. Inwoners van Middelhezen maken zich op voor een bijzondere avond. Het Middelhezer dorpsdiner. Op zaterdag 7 november organiseert het comité Passie voor Middelhezen voor het eerst dit evenement, vergelijkbaar met het reeds bekende dorpsdiner in Beek en Donk. Het concept is eenvoudig en verrassend. Deelnemers schuiven per gang aan bij andere keukentafels ergens in het dorp. Zo ontstaat een avond vol ontmoeting en gezelligheid. Kookduo's bereiden thuis een 3-gangig diner voor en ontvangen per gang 3 nieuwe eetduo's. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Voor de nacht begint.
5: Berend Koenders.

Uit het bakje topartiesten die samen een liedje zingen. Diana Ross, Lionel Richie, Endless Love en Wim hadden we met The Edge of Heaven. Deel 2, voor de nacht begint.

Nieuwe single van Bruno Mars en On My Soul. Eerste albumtrack voor dit uur. Het tweede gedeelte van deze radioshow. Richard Marx. Hier is Right Here Waiting. Van het album Repeat Offender.

Speciaal voor degenen die even in de mood moesten komen. Dat lekkere nummer van John Lee Hooker en Bonnie Raitt. I'm in the mood. Cockrobin nu. We gaan naar het midden van de jaren 80. When your heart is weak.

Harry Nielsen, oftewel Ron Nielsen, Everybody's Talking. Ik ken hem onder andere ook van Without You. We gaan naar een bandje uit Den Haag uit de jaren 60. Wat over de Shoes, Standing and Staring. Terug te vinden op een verzamelaar Golden Years of Dutch Pop

Peace met Don't Punk With My Heart. Phil Collins, hij kocht ineens flink wat rechten. Volgens mij van Motown. Als je dit liedje hoort, dan weet je waarom. Hij heeft heel veel van die liedjes ook zelf naar de hand ingezongen. Love is like a heatwave.

het altijd een beetje jammer gevonden dat, laten we maar zeggen, de muziek van Fire Condition eigenlijk een beetje opgehouden was. Toch was er een paar jaar geleden nog een beetje hoop, of misschien wel een jaartje geleden, kan ook wel, dat Danny Vera eens een serieus gesprek met Fire Condition deed. En dat leverde een singeltje op. No What Ifs. En dit, ja, het heb van die albumtracks die een beetje verrassing zijn. En een versie die anders is als de single. Tears of Fears, Woman in Chains. Het album heet Rule the World. To the greatest hits.

Even niet in de gaten dat het best wel een lange nummer is, deze van, zoals ik dat straks al zei, Tears for Fears. Want het is voorbij, de show. Morgen een nieuwe aflevering tussen 10 en middernacht. Bedankt voor luisteren. Jongens van de Golden Earring, die doen een staartstuk. The Paradise in Distress.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Een fel debat in de Tweede Kamer vanavond is geëindigd met excuses van minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. Hij was naar het parlement geroepen vanwege zijn uitspraken over 10.000 onbehandelde aangifte uit 2024. Het betrof ernstige misdrijven, maar Van Wil deed ze af als kansloze zaken waarin de politie toch al geen aanknopingspunten had. Dat was niet het geval volgens de Algemene Rekenkamer die de onbehandelde aangifte signaleerde. Arabische partijen worden uitgesloten van de aankomende Israëlische parlementsverkiezingen in oktober. Het kiescomité heeft dit besloten. Er lag ook een voorstel om de extreemrechtse partij Joodse Kracht van minister Ben-Gvir te weren, maar dat werd verworpen. In het kiescomité zitten vooral leden van de regeringspartij van Netanyahu. Het Hoge Rechtshof kan het besluit nog terugdraaien, dat is in het verleden al vaker gebeurd. Oekraïne krijgt een nieuwe partij Patriot luchtverdedigingsraketten, meldt president Zelensky. Hij heeft daarover een akkoord getekend, maar zegt niet met wie. Oekraïne heeft grote behoefte aan de Patriots, die het beste opgewassen zijn tegen de Russische ballistische raketten. De Amerikaanse president Trump hintte er een tijdje terug op dat Oekraïne de raketten zelf mocht gaan produceren, maar kwam daarop terug. Oekraïne moet nu over elke partij opnieuw onderhandelen. Enkele honderden studenten hebben in Delft geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. Studentenorganisaties hadden bewust een avondfietstocht opgezet, omdat de vrouwen die de afgelopen tijd in de regio Delft werden aangevallen allemaal op de fiets zaten. Anderhalve week geleden werd een 19-jarige man uit Delft aangehouden op verdenking van de mishandelingen en aanrandingen van de vrouwen. Hij zou hebben bekend. De man werd vandaag voorgeleid. Het weer. Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemelt Bakel op Omroep Peelrand. Als men overweegt om een woning te verduurzamen en zo te besparen op de energierekening, dan is er een energiecoach om dit stap voor stap te begeleiden. Of men nu net begint met oriënteren, een concreet plan wil opstellen, offertes wil vergelijken of hulp nodig heeft bij het aanvragen van de gemeentelijke subsidie, energiecoach staat altijd voor je klaar om te helpen. Zaterdag 26 september kan men persoonlijk advies krijgen tijdens een inloopspreekuur in Geemert. Dit spreekuur vindt plaats tussen 10 en 12 uur. Hiervoor moet men wel een afspraak maken via energiehuisslimwonen.nl. Elke dinsdagochtend kan men tot en met 1 december meedoen aan een groepstraining in de beweegtuin in de Mortel. Van 9 tot 10 begeleidt een sportcoach de les, inclusief warming-up op fijne muziek, een spelelement en een cooling-down. Bij slecht weer verplaatst men de beweegles naar de Sprank. Na afloop is er altijd tijd voor koffie. De beweegtuin, te vinden op het dorpsplein vlakbij de fietsenstalling van de school, biedt een gevarieerde samenstelling van beweegtoestellen voor jong en oud. U kunt er ook zelfstandig gebruik van maken. U hoeft zich van tevoren hiervoor niet aan te melden. In Laabeek moest de politie dit jaar al 126 keer uitrukken voor verwarde personen. Dit is ruim meer dan de 75 meldingen in dezelfde periode vorig jaar. Landelijk stijgt het aantal overlastmeldingen al jaren. In de eerste 8 maanden dit jaar telde de politie ruim 132.000 meldingen. Dat is bijna 20.000 meer dan een jaar daarvoor. Elke melding kost agenten uren, ook als er geen strafbaar feit of direct gevaar is. Agenten komen dan minder toe aan opsporing, verkeersveiligheid en wijkcontact. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
4: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Een fel debat in de Tweede Kamer vanavond is geëindigd met excuses van minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. Hij was naar het parlement geroepen vanwege zijn uitspraken over 10.000 onbehandelde aangifte uit 2024. Het betrof ernstige misdrijven, maar Van Wil deed ze af als kansloze zaken waarin de politie toch al geen aanknopingspunten had. Dat was niet het geval volgens de Algemene Rekenkamer die de onbehandelde aangifte signaleerde. Arabische partijen worden uitgesloten van de aankomende Israëlische parlementsverkiezingen in oktober. Het kiescomité heeft dit besloten. Er lag ook een voorstel om de extreemrechtse partij Joodse Kracht van minister Ben-Gvir te weren, maar dat werd verworpen. In het kiescomité zitten vooral leden van de regeringspartij van Netanyahu. Het Hoge Rechtshof kan het besluit nog terugdraaien, dat is in het verleden al vaker gebeurd. Oekraïne krijgt een nieuwe partij Patriot luchtverdedigingsraketten, meldt president Zelensky. Hij heeft daarover een akkoord getekend, maar zegt niet met wie. Oekraïne heeft grote behoefte aan de Patriots, die het beste opgewassen zijn tegen de Russische ballistische raketten. De Amerikaanse president Trump hintte er een tijdje terug op dat Oekraïne de raketten zelf mocht gaan produceren, maar kwam daarop terug. Oekraïne moet nu over elke partij opnieuw onderhandelen. Enkele honderden studenten hebben in Delft geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. Studentenorganisaties hadden bewust een avondfietstocht opgezet, omdat de vrouwen die de afgelopen tijd in de regio Delft werden aangevallen allemaal op de fiets zaten. Anderhalve week geleden werd een 19-jarige man uit Delft aangehouden op verdenking van de mishandelingen en aanrandingen van de vrouwen. Hij zou hebben bekend. De man werd vandaag voorgeleid. Het weer. Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemelt Bakel op Omroep Peelrand. Inwoners van Middelhezen maken zich op voor een bijzondere avond, het Middelhezer Dorpsdiner. Op zaterdag 7 november organiseert het comité Passie voor Middelhezen voor het eerst dit evenement, vergelijkbaar met het reeds bekende Dorpsdiner in Beek en Donk. Het concept is eenvoudig en verrassend. Deelnemers schuiven per gang aan bij andere keukentafels ergens in het dorp. Zo ontstaat een avond vol ontmoeting en gezelligheid. Kookduo's bereiden thuis een 3-gangen-diner voor en ontvangen per gang 3 nieuwe eetduo's. Als men overweegt om een woning te verduurzamen en zo te besparen op de energierekening, dan is er een energiecoach om dit stap voor stap te begeleiden. Of men nu net begint met oriënteren, een concreet plan wil opstellen, of offertes wil vergelijken of hulp nodig heeft bij het aanvragen van de gemeentelijke subsidie, energiecoach staat altijd voor je klaar om te helpen. Zaterdag 26 september kan men persoonlijk advies krijgen tijdens een inloopspreekuur in Geemert. Dit spreekuur vindt plaats tussen 10 en 12 uur. Hiervoor moet wel een afspraak maken via energiehuisslimwonen.nl. Elke dinsdagochtend kan men tot en met 1 december meedoen aan een groepstraining in de beweegtuin in de Mortel. Van 9 tot 10 begeleidt een sportcoach de les, inclusief warming up op fijne muziek, een spelelement en een cooling down. Bij slecht weer verplaatst men de beweegles naar de Sprank. Na afloop is er altijd tijd voor koffie. De beweegtuin, te vinden op het dorpsplein vlakbij de fietsenstalling van de school, biedt een gevarieerde samenstelling van beweegtoestellen voor jong en oud. U kunt er ook zelfstandig gebruik van maken. U hoeft zich van tevoren hiervoor niet aan te melden. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

nooit een nare droom gehad. Rustig maar, rust nog wat.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Een fel debat in de Tweede Kamer vanavond is geëindigd met excuses van minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. Hij was naar het parlement geroepen vanwege zijn uitspraken over 10.000 onbehandelde aangifte uit 2024. Het betrof ernstige misdrijven, maar Van Wil deed ze af als kansloze zaken waarin de politie toch al geen aanknopingspunten had. Dat was niet het geval volgens de Algemene Rekenkamer die de onbehandelde aangifte signaleerde. Arabische partijen worden uitgesloten van de aankomende Israëlische parlementsverkiezingen in oktober. Het kiescomité heeft dit besloten. Er lag ook een voorstel om de extreemrechtse partij Joodse Kracht van minister Ben-Gvir te weren, maar dat werd verworpen. In het kiescomité zitten vooral leden van de regeringspartij van Netanyahu. Het Hoge Rechtshof kan het besluit nog terugdraaien, dat is in het verleden al vaker gebeurd. Oekraïne krijgt een nieuwe partij Patriot luchtverdedigingsraketten, meldt president Zelensky. Hij heeft daarover een akkoord getekend, maar zegt niet met wie. Oekraïne heeft grote behoefte aan de Patriots, die het beste opgewassen zijn tegen de Russische ballistische raketten. De Amerikaanse president Trump hintte er een tijdje terug op dat Oekraïne de raketten zelf mocht gaan produceren, maar kwam daarop terug. Oekraïne moet nu over elke partij opnieuw onderhandelen. Enkele honderden studenten hebben in Delft geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. Studentenorganisaties hadden bewust een avondfietstocht opgezet, omdat de vrouwen die de afgelopen tijd in de regio Delft werden aangevallen allemaal op de fiets zaten. Anderhalve week geleden werd een 19-jarige man uit Delft aangehouden op verdenking van de mishandelingen en aanrandingen van de vrouwen. Hij zou hebben bekend. De man werd vandaag voorgeleid. Het weer. Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekeren en Geenwold Bakel op Omroep Peelrand. In Labeek moest de politie dit jaar al 126 keer uitrukken voor verwarde personen. Dit is ruim meer dan de 75 meldingen in dezelfde periode vorig jaar. Landelijk stijgt het aantal overlastmeldingen al jaren. In de eerste 8 maanden dit jaar telde de politie ruim 132.000 meldingen. Dat is bijna 20.000 meer dan een jaar daarvoor. Elke melding kost agenten uren, ook als er geen strafbaar feit of direct gevaar is. Agenten komen dan minder toe aan opsporing, verkeersveiligheid en wijkcontact. Elke dinsdagochtend.